Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen

ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren

voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

rusten. Je borst als veilig kussen houdt me warm, maar warmer zijn je lippen die me kusten.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing met huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door een grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
1: En de estafettemannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de N305 Dronten Almere. Bij Zeewolde is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
3: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
1: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten vertraging. De andere kant op bij Hoenderlo ook 10 minuten. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: B05.5.

het een grap? Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk,

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
1: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
3: 32 inches of rain in Lapa-Hoihoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
1: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is de vertraging een kwartier door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek ruim 10 minuten vertraging. En op de N305 Almere Dronten bij Harderwijk 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
8: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jou

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.
3: 105.5. Dit is Lou FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Op Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: 12,5 minuten over de klok van 9 uur. Een hele goede morgen. Hartelijk welkom op deze, ja, hele andere maandagmorgen dan we gewend waren met die hitte. Zou ik dan beginnen met, het is weer voorbij die mooie zomer? Nee, dat gaan we nog niet draaien. Misschien volgend uur, in het uurtje Polder Goud Plus. Maar een hele goede morgen. Ja, fijn dat je er weer bent. Vanmorgen geen Dries nog. Nee, Dries heeft vakantie. Maar Dries heeft wel voor gezorgd dat de bottenschijf van vanmorgen er weer in stond. En daar zijn we heel blij om. Hij heeft wel vakantie, hoor, maar ondertussen doet hij toch nog een heleboel dingen voor de lol. Afgelopen zaterdag kon je hem weer horen. We begonnen met Wall Street Shuffle van 10cc, want die bereikte op 17 augustus 1974 de bovenste plaats van de top 40 en bleef er 1 week staan. En daarvoor hoorde je de nieuwe bottenschijf, wat is die mooi, van Dik Hout en Te Veel Is Niet Genoeg. Dat gaan we doen. We gaan eens even kijken naar nieuws uit de krant. We gaan kijken naar het weerbericht, de verkeersinformatie. Nog, ja, in de buurt best nog wel wat files, hoor. Zo rond 9:30 dan hebben we weer even een update. En voor de rest een heleboel leuke muziek. Speciaal voor de mensen voor wie de vakantie is afgelopen. Ja, want sommige mensen die gaan nog met vakantie. Maar sommige mensen die moeten alweer beginnen. Mijn dochter en mijn schoonzoon uit Friesland, die zijn weer begonnen. Kleinzoon Thomas, die is ook weer naar school. Die zit weer in de schoolbank. Heeft een nieuwe meester. Oeh, dat is spannend, zeg. Ja, en de kinderen hier, die hebben nog 3 weken vakantie. Hopen dat het weer een beetje bijtrekt. Dat ze wat mooi weer nog hebben. Alhoewel, ze hebben wel heel veel mooi weer gehad. Maar je moet natuurlijk wel de zomervakantie mooi uitluiden. Speciaal voor alle mensen die vandaag weer begonnen zijn. Fisher Z en The Worker.

James en Bobby Purify. Ja, of James nou ook Purify heet, dat weet ik niet. Of dat hij alleen zijn voornaam heeft opgegeven, kan natuurlijk ook, hè. We pakken de krant er even bij de voorpagina van de Centaur. Dat doe ik op de maandag, maar dat doet eigenlijk mijn collega Bart van Dijk de dinsdag, woensdag en donderdag. Zo rond de klok van 9:15, 9:30. Nou, ik ben altijd wat later, hè. Ik heb altijd wat... wat vertraging. Ik ben niet zo snel op de vroege ochtend. De voorkant van de Stentor pakken we erbij. Nou, in ieder geval een grote foto van een Nederlandse atlete tijdens het EK in, waar is het ook alweer, Groot-Brittannië. Daar ga ik het niet over hebben. Nee, want dat doet mijn collega Egbert Bos weer tussen 11 en 12 uur. Maar er staat nog andere dingen op. Drones staan anno 2026 centraal in de vraagstuk over vrede en veiligheid. Dat het aantal incidenten aan de randen van Europa toeneemt, is dan ook zorgelijk. En zet boeren in bij de natuurbranden. Boeren kunnen de brandweer helpen met het bestrijden van natuurbranden. Brandweer Nederland ziet wel wat in een samenwerking met LTO Noord. Ja, hoop ik toch ook dat LTO Zuid, Oost en West meedoet. Want anders heb je weer een heleboel grijze vlek op de tafel, op de kaart, hè. En de zaak Duncan Zwakke wordt gesloten. De zaak rond de spoorloos verdwenen Duncan Zwakke wordt weer een cold case zaak. Nu justitie niet meer verder procedeert bij de Hoge Raad. En dan hebben we er nog eentje. De blauwvistonijn wordt weer gespot in de Noordzee. En dat is niet toevallig. Nou, eigenlijk hebben we niet zo toevallig, hoor. Nee, ik heb er van de week ook nog eentje gespot. Een blauwvistonijn. Hij zat in een blikje hier in de supermarkt. Mag je eigenlijk geen grapjes over maken, hè? Of wel? Maandagmorgen. 9:57. Een mooie ouwe van Joe Cocker. De koffie is bruin en de hits zijn van goud hier bij Lou FM.

Oh, een heerlijke gouden ouwe van Joe Cocker uit 1968. With a little help from my friends. We gaan nog één plaatje draaien. Dan gaan we even kijken bij de ANWB Den Haag of er nog verkeersinformatie is. En we gaan nog even jou een weeroverzicht geven. Dus ik zou zeggen even wachten en dan zijn we weer terug met wat nieuws en informatie.

En toen werd het stil. Waarom wordt het stil? Omdat ik het knopje niet goed heb staan. Nou, wat gaan we doen? Er is geen verkeersinformatie. Nee. En daar komt er niemand. En als je de schuif goed openzet, of de juiste schuif openzet, moet ik zeggen, dan gaat het vanzelf goed komen. Ik heb een weerbericht voor je. Vanochtend trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de loop van de ochtend en de middag wordt het droger. Zo nu en dan breekt de zon door bij een maxima tussen 19 en 22 graden. Vrijdag is het, vanavond is het vrijwel overal droog. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de kans op regen toe. De minima liggen tussen de 12 en de 16 graden. Morgen is het ronduit bewolkt en van tijd tot tijd valt wat regen of een bui bij een matige westenwind. Het warmt op naar 19 tot 21 graden. Nou ja, opwarmen?

Oh, lekkere gouden ouwe van de Fortunes. Here comes that rainy day feeling again. Ja, rainy day hebben we vandaag en gisteren ook al wel gehad, hè? En ook eergisteren is er wat regen gevallen, dus de kans op bosbranden is wat minder groot. Maar op de voorpagina van de Stentor lees ik een artikel: zet boeren in bij natuurbranden. Boeren kunnen de brandweer helpen met bestrijden van natuurbranden. Brandweer Nederland ziet wat, daar wel wat in en wil met LTO Noord om tafel. Het aantal natuurbranden neemt de laatste jaren hand over hand toe. Vorig jaar waren er meer dan 800 bos-, akker- en heidebranden. En ook dit jaar ligt het aantal al boven de 800 en het jaar is nog lang niet voorbij. Ter vergelijking in 2023 waren er 314 branden. Een van de grootste branden was op het Harde na een militaire oefening. Onlangs woedde een grote natuurbrand bij Venray. Bij die brand werden ook boeren ingezet om water te leveren aan de brandweer. Nou ja, wat staat er verder op? Nou, sommige blusvoertuigen waarin veel water kan, kunnen niet worden ingezet bij een bosbrand. De voertuigen zijn simpelweg te groot voor de krappe bospaden. Jelmer Dam is natuurbrandspecialist van Brandweer Nederland. Een nieuwe podcast van agrarische belangenclub LTO Noord pleit hij ervoor om nauwer samen te werken met de boeren om de natuurbranden te bestrijden. Boeren beschikken vaak over grote giertanks die meer water kunnen meenemen dan brandweervoertuigen. De giertanks kunnen bovendien makkelijker over de bospaden worden gereden. Daarnaast kennen de boeren de natuurgebieden in hun buurt op het duimpje. Het is overigens niet de bedoeling dat de boeren zelf vooraan gaan staan om het vuur te blussen. Dat zou te gevaarlijk zijn. Aangezien trekkers niet in de rook kunnen staan, de boeren zouden natte stroken kunnen aanleggen om een stoplijn te maken of het vuur te vertragen. Dat het verhaaltje op de voorpagina van de Stentor. Ja, de Fortunes die hadden zo'n beetje here comes that rainy day feeling again. Coltrane die zit er heel anders in. Die zegt feeling good.

Ja, ja, zo kan het wel weer. Chai Coltrane, I'm Feeling Good songs. Ja, dat is heel wat anders dan die Fortunes hebben die dat rainy day feeling hebben. Goed, ja, het is een beetje aan het opklaren. Is misschien een groot woord hier in Elburg, maar volgens mij regent het op dit moment niet meer. Ik heb trouwens nog een berichtje over een bosbrand. Een ballonvaarder zag vrijdagavond bij Punthorst rook uitstijgen uit het bos en sloeg alarm. De brandweer vond een zogenoemde smulbrand zonder zichtbare vlammen. In de bodem was aanzienlijke hitte aanwezig en die is met een speciale techniek nat gemaakt. Nou, dat is eventjes mooi voor die ballonvaarder. Ik heb nog een hele leuke gouden ouwe staan. Ooit traden ze op bij Mies Bouwman in programma 1 van de 8. En dat was in 1973. De Osmonds, oftewel de Osmond Brothers. En Down by the Lazy River.

muziek uit de 60s en 70s overheerst in het programma Studio Elburg op de maandagmorgen. Ja, het begin van je werkweek, het einde van je weekend en misschien voor sommige mensen wel een vrije dag. Sommige mensen werken bijvoorbeeld in de winkel of in de horeca en die zijn vandaag vrij. Nou, lekker even luisteren naar de ochtendspits, die is er niet, naar de Studio Elburg op maandagmorgen. En op vrijdag, dan luid ik je weekend weer in, want dan zit ik hier weer tussen 2 en 4, als het goed is in ieder geval. Drones. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn ze overal. Ook steeds vaker in Europa zelf. Aan de buitengrenzen zoals Letland en Roemenië en dieper het continent zoals Duitsland. Hoe reageert de NAVO? Hoe zit Rusland erachter? Excuses. Dit toont aan dat ze steeds meer een risico vormen. Vorig jaar leidden dronewaarnemingen in bijvoorbeeld Polen en Denemarken nog tot paniek en de vraag of de NAVO-lidstaten spoedoverleg moesten houden. Inmiddels is het onbegonnen werk om artikel 4 in te roepen bij elk drone-incident. NAVO-ambassadeurs zouden niet meer op vakantie kunnen en wekelijks, soms wel dagelijks, samen moeten zijn. Zelfs na het incident in Roemenië in Kalati, waarbij eind mei een appartementencomplex werd geraakt door een Russische drone, volgde geen extra vergadering. De NAVO wil kalmte uitstralen en behandelt de luchtruimschendingen inmiddels als een patroon om een structurele aanpak vraagt. Ja. Het is maar net hoe je ervan aankijkt, maar het is wel een drone natuurlijk die op ons grondgebied, tenminste, het NAVO-grondgebied, wordt afgesloten. Ik heb een mooie klaarstaan van Cat Stevens, Ben Apple Gas. Yeah.

Cat Stevens, Ben Apple Gas. Ja, als je hier op de parkeerplaats kijkt, hier zo bij de Jumbo, bij de Aldi of bij andere supermarkten of andere parkeerplaatsen, bij de Plus of de Nettorama, we hebben nog meer supermarkten, Spar, noem ze maar op allemaal, dan staan er nog opvallend veel Duitse auto's. Maar ik lees nu een artikel hier in de Stentor. Duitsers huren dit jaar minder vaak huisjes op een vakantiepark in Nederland. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen gehalveerd, blijkt uit een vertrouwelijke nieuwsbrief. Nou, zo vertrouwelijk was hij dus niet, want hij is uitgelekt, hè. Duitse huurders zorgen voor ongeveer een kwart van de verhuuromzet van de marktleider. Oorzaak van de terugloop is volgens Landal de btw-verhoging op verhuur van vakantiewoningen van 9% naar 21%. Daarnaast spelen gestegen horeca en levensonderhoudskosten een rol. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. Hier zijn nog geen cijfers van. Vooral parken langs de kust, met name in Zeeland. En de duurdere parken kampen met omzetverlies. Juni was een dieptepunt, zo meldt de nieuwsbrief. Ondernemersvereniging Hiswa Rekron meldde in april al dat er 10% tot 20% minder Duitsers naar Nederland zouden komen. Zij zitten vooral langs de kust en in grensgebieden. Daar voelen ondernemers terugloop het hardst. Hiswa Rekron heeft geen actuele cijfers. Nou, zei, welke park zou jij nou naartoe gaan? Nou, wij hebben voor het najaar, voor eind oktober, ons familieweekend weer geboekt hier op het park hier in de buurt. Landal, Landgoed het Loo. Ja, daar komen we al jarenlang met de familie bij elkaar. Twee huisjes en dat soort dingen. Alleen kregen we pas geleden een brief, of een e-mail was het, een briefje computer dus, dat ze in die periode van eind oktober tot begin december is het geloof ik, dat ze het park gaan verbouwen. De receptie, zwembad, alles dat wordt op de schop gegooid. Zwembad zit dicht, de parkshop zit voor het grootste gedeelte dicht, je kan wel broodjes halen en dat soort dingen. En voor de rest is het dicht. Of we maar even wat anders wilden zoeken. Nou, dankjewel Landal. We zijn al druk bezig, maar we kunnen tot nu toe nog niks vinden wat bij ons past. Ik heb misschien wel een vakantiepark waar ik naartoe zou willen. Tenminste, daar is Richard Harris ook geweest. En hij noemt het MacArthur Park.

0: Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

We begonnen met de botterschijf voor week 34. Die was van Dick Hout. Te veel is niet genoeg. Een hele mooie plaat vind ik zelf hoor. Je hebt van die pareltjes die af en toe worden uitgebracht. En je hoorde Bots uit 1976 en 7 dagen lang. Welkom, tweede uur van Studio Elburg op deze maandag. Het is 17 augustus alweer. Ja, over 2 dagjes hoopt mijn schoonmoeder 94 te worden. Ja. En het leuke is, ja, kijk, je bent een mens van alle dag, hè? Zijn wij allemaal. Maar ik belde, vorig jaar was dat, belde ik de huisarts op. Had kloof in haar vingers. Dus ik belde huisarts op. Ik zeg van, ik kreeg die assistent aan de telefoon. Zeg, mijn schoonmoeder, die heeft last van kloof in haar vingers. Ze heeft daar toen zalf voor gekregen. Zegt, is dat dezelfde zalf als in januari? Zeg, januari? Nee, oh, zegt ze, het was vorig jaar januari. Ja, inderdaad. Zij was toen al een dikke jaar niet bij de huisarts geweest. Die komt trouwens wel iedere keer trouw bij haar kijken. Vorig jaar en ook dit jaar weer. Nou, toch nog maar even wat extra bloed prikken. Je weet nooit of je wat onder de leden hebt. En dat bij iemand van bijna 94. Dan mag je zeggen, ik ben heel gezegend met zo'n gezondheid. Geestelijk wordt het wat minder. Soms als je op visite bent hoor je het verhaal 3 keer. Maar dat maakt niet uit. We hebben er nog en we zijn er heel dankbaar voor. En ze was ook afgelopen zaterdag op visite toen ik mijn verjaardag vierde. En daar zit ze gewoon heerlijk in de kring mee te genieten. Goed, wij gaan een plaatje draaien van de George Baker Selection uit 1974. Ook uit 74. Oh, die andere was uit 76 trouwens. 74. De George Baker Selection in Fly Away Little Paraguayo. Ja, straks nieuws uit de krant. De zaak Zwakke wordt weer een cold case. En politie doet heel mooie vangst bij een normaal rondje langs het station. Ja, hoe een koe een haas vangt. Nou ja, eigenlijk hoe de politie een overtreden pakt. De George Baker Selection. Fly away, little Paraguayo.

0: George Baker Selection, Fly Away Little Paraguayo. Een heel voorzichtig zonnetje zie je hier op de bomen verschijnen. Het nare weer van vanmorgen met al die regen, dat is een beetje vertrokken. Ja, zaterdagmorgen werd ik om tegen 7:30 wakker van de onweer. Ja, en ik keek naar buiten en ik zag dat al mijn stoelkussens nat waren geworden. Want ik dacht, het gaat toch nooit meer regenen hier in Nederland. Die kunnen we net zo goed laten liggen. Nou, die zijn ondertussen alweer droog hoor. Maar, en opgeborgen, dus dat wat dat betreft. Ik heb nog een berichtje uit de Stentor. De zaak tegen de bekende Zutphense ondernemer Evert-Jan van Til, die werd verdacht van de moord op Duncan Zwak in 1989, is definitief ten einde nadat van Til 2 maal werd vrijgesproken. Stelt justitie geen kassa in. Sinds maart 2024 stond zakenman van Til alleen nog maar met de initialen in de krant. Nu niet meer. Justitie heeft besloten om de zaak te laten rusten en niet meer in cassatie te gaan. Van Til is geen verdachte meer. Geen cassatie betekent dat het juridisch proces ten einde is gekomen. Van Til laat via zijn advocaat Mariska Bisschop weten blij te zijn dat het boek definitief dicht kan. Duncan Zwakke verdween in oktober 1989 vanuit de binnenstad in Zutphen toen hij aan het verhuizen was. Hij kreeg van de verhuizing hulp, bij de verhuizing hulp van Van Til. Van Zwakke is nooit meer een spoor teruggevonden. Justitie, ook het Hof, gaan ervan uit dat Zwakke om het leven is gebracht. Hij liet zijn familie en partner zonder afscheidsbrief achter. Van Til werd kort na de verdwijning al eens maandenlang achter tralies gezet. Hij kwam vrij wegens gebrek aan bewijs. In 2022 besloot het cold case team van de politie de zaak opnieuw op te pakken. In 2024 werd de kelder in de binnenstad van Zutphen grondig onderzocht. In die kelder, eigendom van Van Til, zou Zwakke om het leven zijn gebracht. Zo vertelde de Engelse getuige in 1989. De onderzoekers vonden echter geen spoortje in de kelder. Desondanks werd Van Til voor de rechter gedaagd. Dat leidde voor de tweede maal tot vrijspraak. Het Hof maakt in de laatste vrijspraak duidelijk dat de Engelse getuige onbetrouwbaar was. Volgens de advocaat Bisschop is nooit een overtuiging geweest dat Van Til de moord gepleegd zou hebben. Wat mij betreft is het niet eens het begin van overtuiging, laat ze weten. Voor de familie Zwakke, naar ik aanmeen, een teleurstellende uitkomst, nu ze nog steeds niet weten wat er met Duncan is gebeurd. Maar cliënt, die kan daar niet mee helpen. Ja, altijd verschrikkelijk dat soort nieuws, hè. We gaan toch maar een vrolijk liedje draaien. We gaan terug naar 1965. Ja, weet je nog wie Ranja met een rietje dronk? Johnny Lyon zong erover.
1: Zij dronk Ranja met een rietje.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

Busy Man's Band and a Matter of Fact. Ja, leuk verhaaltje nog in de krant. Wat begon als een normaal rondje surveilleren, liep voor de politie in Twello uit op een opmerkelijk heterdaadje. Het voorval speelde zich af toen agenten nog even een rondje langs het station in Twello reden. Niets bijzonders zou je denken, schrijft de politie in een bericht op social media. Tot een collega achter het stuur in één keer iets opvallends zag. Vervolgens wordt beschreven dat de man op dat moment met behulp van een slijptol doodleuk het slot van een fatbike stond door te slijpen. De collega's reden rustig verder en gingen iets verderop uit het zicht staan. Niet veel later kwam de man aangefietst op de fatbike waarom ze hem zojuist het slot van hadden zien doorslijpen. Lang heeft hij dus niet van zijn aanwinst kunnen genieten, concludeert de politie. De man werd aangehouden, het slot bleek inderdaad doorgeslepen, de slijptol in beslag genomen. De verdachte bleek bovendien geen onbekende als het om fietsendiefstallen ging. Een hele mooie vangst. En de fiets die is weer terug bij de eigenaar.

0: even contact gehad met de mensen in Den Haag van de ANWB. Ze zeiden, er zijn geen files in de regio. Dus kunnen wij mooi verder met het weerbericht. Pak even het weerbericht van Weer Online erbij voor vanmiddag. Vanmiddag domineert de bewolking en het weerbeeld. Maar de zon komt af en toe tevoorschijn. Het blijft verder droog. Alleen in het oosten kan lokaal nog een regenbui voorkomen. De middagtemperatuur doet een nieuwe stap terug. En varieert van 20 graden in het noordoosten tot 21 graden in het midden van het land. En 22 à 23 graden in het zuiden. Er waait een matige wind uit het noordwesten. Vanavond komt de zon nu en dan tevoorschijn, vooral in het westen. Het is al goed merkbaar dat de dagen korter worden en de zon dus eerder ondergaat. Vanavond gaat de zon in het midden van het land rond 9 uur onder. Vannacht hebben we kans met opklaringen afgewisseld met wolkenvelden. Aan het einde van de nacht neemt vanuit het westen de kans op regen toe. De temperatuur daalt van 16 graden aan zee tot 11 graden in het noordoosten. De wind is zwak tot matig in het zuidwesten en draait in de nacht naar het zuiden. Morgen is het bewolkt en staan een periode met regen op het programma. In de middag wordt het vanuit het westen droger, maar de zon heeft het lastig. En de temperatuur komt vrijwel geen verandering. Het wordt in de middag 21 of 22 graden. De wind komt eerst vanuit het zuiden, maar draait in de middag naar het westen. Waait matig langs de kust vrij krachtig.
1: Het is

niet anders. Sjaakie van de Hoek. Sjaak heeft altijd gedaan, hè? Koning van der Bos, die zong erover. Ja, een triest bericht. Gistermiddag vond er op de N307 bij Dronten een tragisch ongeluk plaats tussen een motorrijder en een auto. De motorrijder raakte hierbij zwaar gewond en is later aan zijn verwondingen overleden. Ongeluk gebeurde rond het middaguur. De motorrijder rijdt achter een auto die moest afremmen vanwege een file en botste vervolgens achterop. De mensen in de auto kwamen met de schrik vrij en raakten niet gewond. Na de botsing schoof de motor over het asfalt en kwam op de andere rijbaan terecht. Om de hulpverleners ruimte te geven werd de N307 volledig afgesloten. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, kwamen direct naar de plek van het ongeluk. Ook het mobiel medisch team, MMT, werd ingeschakeld voor extra hulp. De politie is meteen gestart met een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De N307 bleef tot ongeveer 1:30 dicht, zodat hulpverleners en onderzoekers hun werk konden doen. Daarna werd de weg weer vrijgegeven. De politie vraagt getuigen en mensen met videobeelden zich te melden via 0900 8844.

zonder jou. 1976 alweer. Ja. Afgelopen zaterdagavond was het precies 50 jaar geleden dat ik door een meisje werd meegenomen naar een verjaardagsfeestje, omdat er zo weinig jongens waren om te dansen. En op dat verjaardagsfeestje zag ik een leuk blond meisje. En nou ja, uiteindelijk 50 jaar later zijn we nog bij elkaar. Het was afgelopen zaterdag precies 50 jaar geleden dat ik haar voor het eerst zag. Goed, ja. Ja, waar heeft het zin om te delen? Nee, heeft geen zin om te delen. Ik vond het gewoon leuk om te delen. Ik heb nog een berichtje, een minder leuk bericht. Op de Marconiweg in Nunspeet heeft zondagavond een ongeval plaatsgevonden tussen een bromfiets en een auto. Rond 9:50 werd de politie en de ambulance opgeroepen voor een incident ter hoogte van de kruising met de Edisonweg. Een automobilist reed vanaf de parkeerplaats de weg op. Op dat moment kwam er een bestuurder en een bijen, kwam de bestuurder en de bijenrijder op de bromfiets aanrijden. Ontwijken was niet meer mogelijk, waarna de bromfiets tegen de zijkant van de auto botste. Door de klap werd de bijenrijder over de bromfiets heen gelanceerd. Beide jonge mannen op de bromfiets raakten lichtgewond. Voor de bijenrijder werd een tweede ambulance opgeroepen. Na controle bleek vervoer naar het ziekenhuis niet nodig en mocht hij met de familie mee naar huis. De bestuurder van de bromfiets is wel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. De bromfiets is door de familie meegenomen. De beschadigde auto is door bergingsbedrijf Staudam naar een depot gestuurd.

De T-set met zanger Peter Tetaro, Don't You Leave. Ik heb nog een gezondheid. Echt, die zit hier achter te niezen. Ja, het komt misschien wel door die airco die hier lekker aanstaat. En ik heb ook een ventilator extra hier even in dit hokje gezet, want er is geen airco. Dus je moet toch altijd even zorgen voor wat verfrissing. Het nieuwe kaartseizoen van Klaverjas Club SV Te Harde begint op donderdag 20 augustus. Dat is aanstaande donderdag dus. Vanaf die datum wordt iedere donderdagavond geklaverjast in de kantine van de sportvereniging op Sportpark Schenk aan de Bovenweg nummer 8. De speelavonden lopen tot en met 3 juni volgend jaar. Er worden per avond 3 rondes gespeeld volgens het Amsterdamse systeem. De inzet is €5 per deelnemer. Naast de wekelijkse geldprijzen is er een seizoenscompetitie verdeeld over 7 periodes van 6 weken. Ook worden periodeprijzen uitgereikt. Aan het eind van het seizoen wordt een eindklassement opgemaakt. De 5 beste perioderesultaten tellen mee voor de eindrangschikking. De beste 3 spelers worden tijdens de afsluitende feestavond op 10 juni 2027 gehuldigd. De wedstrijden beginnen rond 19:45. Rond de feestdagen en op Hemelvaartsdag, want dat is natuurlijk altijd de grote vlooienmarkt bij SV Het Harde, wordt op een andere avond gespeeld. De informatie kan je krijgen bij Peter van den Burg of Gert Drost. Een telefoonnummer staat op de website van de Loe. En kan je dat niet kijken, gewoon even naar aanstaande donderdag langs gaan aan de Bovenweg 8 Sportpark Genk, de kantine voor de klaverjascompetitie van SV Het Harde.

Shocking Blue en Inkpot. Ik heb nog even een belangrijke mededeling voor penningmeesters van verenigingen en stichtingen en dergelijke. Want zij kunnen, in de gemeente Elburg gaat het dan om, zij kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor volgend jaar. Maar let op, de aanvraag moet dan uiterlijk 1 september wel binnen zijn. Ja, in zo'n periode waarin heel veel mensen nog met vakantie zijn, misschien toch niet zo'n handig tijdstip, hè? Zo'n tijdslot om dat zo op die manier aan te houden. Het digitale aanvraagformulier staat op de website van de gemeente. Lukt het niet de aanvraag op tijd in te dienen, dan kan voor 1 september gemotiveerd uitstel worden aangevraagd. Via Mijn Elburg is de status van de digitale aanvraag te volgen. Verenigingen en instellingen loggen voor de aanvraag in met e-herkenning, particulieren met DigiD. Wie daar niet over beschikt, kan een formulier opvragen via gemeente@elburg.nl. Gemeente@elburg.nl. Ik denk dat als je dat niet lukt, dat je dan ook nog wel eventjes langs de balie kan gaan, dat ze ervoor kunnen zorgen dat je een aanvraagformulier krijgt. Ja, vorige week liep ik nog op het strand en ik brandde mijn voeten aan het zand. Gaat me nu niet meer gebeuren, maar Anneke Grunlo die zong er wel over. Oeh, lekker gouden oud 1962. Toen liep ik nog een korte broek. Ja, nu eigenlijk ook weer.

Ja, sommige mensen worden een beetje zenuwachtig van dit soort muziek. Rob Hoeken, Boogie Woogie Quartet was dat met, ga je luisteren met Down South. Wat gaan we doen bij de Lou? Nou, het is niet zo erg gek hoor, want Egbert is al een hele tijd aan het warmlopen hier. Zijn trainingspakken aangetrokken. Hij gaat zo meteen de helft doen. Het zit boordevol met nieuws, zegt hij. Hey, sportnieuws. Ik weet niet of ik het allemaal red in het één uurtje. Maar anders moet hij gewoon de middagmatinee doorgaan, want hij zit hier ook toch van 12 tot 2. Dan hebben we de muziekcarousel een aantal uren. En om 5 uur zou normaal gesproken een herhaling zijn van het programma Politiek Beschouwd. Maar Politiek Beschouwd was er niet. En je krijgt het eerste uur te horen van Ook Dokters Recept van Bert-Jan Dokter. Nadat is het om 6 uur is het WWWW met Rob Tekonis zonder Egbert Bos. Waar het over gaat hebben is nog niet bekend. Om 7 uur het orgeluur, om 8 uur van aards tot eeuwigheid. Om 9 uur Toetie met Harry Hollander en Adriaan Brunink. Fanfare muziek, nachtgedachten met Herman Diemers om 10 uur. En nog een uurtje easy listening. En dan gaan we de nacht door non-stop muziek. En morgenochtend is Dries nog steeds met vakantie. Maar is het wel om 9 uur, na een weekje afwezigheid, bijna een weekje afwezigheid, Bart van Dijk. Dus weer vertrouwd morgen weer op zijn stoel hier bij de Lou. Ik dank je hartelijk voor het luisteren de afgelopen 2 uur. En nog heel veel plezier met de programma's bij de Lou. Wat mij betreft, graag tot vrijdagmiddag 2 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuur.

0: raakte ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Dit is loesport.nl, het sportprogramma voor Elburg en omstreken op Loe FM.
1: Ja, goedemorgen luisteraars, welkom in het programma De Derde Elf, het sportprogramma van Loe FM, loemedia.nl. Hier op maandag 17 augustus alweer, ja het gaat snel, heel veel mensen zijn ook wel weer aan het werk denk ik. De meesten zijn alweer terug van vakantie. Sommigen moeten nog gaan, maar goed, de meeste vakanties zijn wel voorbij. Nou, het is hier nog lang niet voorbij, want het is hier elke dag vakantie. Zelfs tot aan de winter toe, dus wat dat betreft zit u goed hier bij Loe FM. Ja, we zijn begonnen vanmorgen niet met Dries Smit. Zoals u weet, die heeft even een paar dagen vakantie. En dat moet natuurlijk ook kunnen. En hij is natuurlijk wel een beetje achter de coulissen nog aan het werk. Want ook bij de mobiele studio zal hij natuurlijk even wat helpen. Om daar niet alleen de presentatie, maar ook de techniek aan te passen. Dat we daar kunnen uitzenden vanaf het Sportpark Harder voor de Veluwe Cup. Daar gaan we het ook natuurlijk over hebben vandaag. Als het goed is met Geert-Jan Mulder. Die is daar ook verslaggever en coördinator van de sport. Van de voetbal moet ik zeggen. En die gaat ons straks bijpraten rond de klok van 11:30. En als hij niet in de studio komt, dan gaan we hem natuurlijk even contacten. Dus dat is even een onderdeel van het programma hier, de derde elf. Dat is van 11 tot 12. We hebben een uurtje de tijd. En dat betekent dat we heel snel moeten doorschakelen met diverse sportonderdelen. Onder andere voetbal, Eredivisie natuurlijk, de Veluwe Cup, de Berend Elzeman toernooi. Dan hebben we het allemaal over voetbal. Het is natuurlijk ook atletiek. EK Birmingham in Nederland doet het daar goed. U hebt het natuurlijk ook al gezien en gemerkt. In ieder geval gaan we er ook even bij pakken. Dan is er nog motorrace Levi Vlier op het Assen derde geworden in de ADAC Club. Gaan we ook nog even bespreken. Als het allemaal niet lukt, dan pakken we door naar het tweede gedeelte van mijn afdeling. Oftewel middag matinee met EB tot en met 2. Goed, dus van alles te doen in het sportgedeelte. En zeker blijven luisteren naar Loe FM.

Ja, de wedstrijdverslagen hebben het over de voetbal en de Eredivisie is al begonnen. Het is inmiddels al de tweede competitiedeel speelronde, moet ik zeggen. En dat betekent dat we al zijn begonnen in de Eredivisie. En dat is in de regio voetbal nog niet het geval. We gaan er ook straks even bij praten met Gert-Jan Mulder hoe het zit met de competitie hier in de buurt. Oftewel Noord-Veluwe Sport. Die komt, als het goed is, hier straks in de uitzending om even bij te praten hoe het afgelopen zaterdag ging op de voetbalvelden. Onder andere in Oosterwolde en natuurlijk op het harde bij de Veluwe Cup. Maar zoals gezegd, eerst even de voetbaluitslagen van de afgelopen weekend in de Eredivisie speel. Ronde 2, zoals vermeld. We gaan eens even kijken wat dat geworden is. Sorry. Willem 2 tegen NEC. Dat werd 1-4. Oftewel een mooie uitslag voor NEC. Het was nog even spannend in het begin. Het bleef lang 0-0. Uiteindelijk toch in de eindtijd van de eerste helft, zeg maar, toch 1-0 voor NEC. En toen ging het doorlopen 0-2, 0-3, 0-4. En Willem 2 mocht nog een tegentreffertje scoren voor de eer. Dan FC Utrecht thuis tegen AZ. FC Utrecht met een nieuwe trainer, zoals u ziet, gezien heeft waarschijnlijk en gehoord. Ron Jans is daar weg, die zit in de fut en die kan lekker genieten op een andere manier. Utrecht tegen AZ thuis, dat was een hoge verwachting. Iedereen had wel verwacht van Utrecht, die is er klaar voor met de nieuwe trainer, maar ook met de selectie. Maar AZ is ook erg goed en dat won uiteindelijk met 4-1 van Utrecht. Tegenvallende uitslag voor Utrecht thuis. Dan Excelsior PSV. Dat werd ook nog even spannend. Excelsior, een kleine ploeg tegen het grote PSV. En Van Bommel die scoorde uiteindelijk toch voor PSV de eerste doelpunt. En dat was 1-0. Uiteindelijk werd het ook nog even 1-1. Lekker spannend in de 56e minuut. Toen wordt het toch nog door PSV gescoord door Pepi met 2-1. Dus het een mooie wedstrijd. Iedereen was ook in vreugde toen het 1-1 werd. Maar uiteindelijk was toch PSV de winnaar. En dan Fortuna. Fortuna kreeg Cambuur op visite en dat won met 3-1. Het was niet zo'n hele moeilijke wedstrijd. Het werd 1-0, 2-0, toen werd het 2-1. En uiteindelijk werd het toch in de blessuretijd van de 90e minuut toch 3-1 voor Fortuna. Groningen, dat moest naar Den Haag toe. Den Haag was goed voorbereid, maar uiteindelijk kon het zich niet volbrengen om te winnen. Of in ieder geval gelijk te spelen, want Groningen was te sterk en het won met 4-1 daar. Feyenoord dan. Feyenoord begon natuurlijk vol enthousiasme in de eigen Kuip met het volle publiek. Dus ze stonden met 12 spelers daar op het veld zo'n beetje. En iedereen denkt, we gaan er eens even voor zitten. We gaan die lui uit Deventer eens even pakken. En dat bleek ook in het begin zo te gaan worden. Want het werd 1-0 en 2-0 al in de 38e minuut. Dus 32e en 38e minuut stonden 2-0 voor. Iedereen ging achterover zitten van dit wordt de klapper. Maar ja, ze hebben ze toch een beetje vergist in die Eagles. Want die gingen terugvechten. Denk, we laten ons hier niet helemaal van het veld afspelen. En uiteindelijk maken ze nog 2-2 een mooie prestatie voor Cohead Eagles. En natuurlijk ook voor de fijne supporters, want die hadden daar meer van verwacht. Maar ja, niks aan te doen. Ze kunnen ook zeggen, we hebben niet verloren. Dan FC Twente, PEC Zwolle. Ook wel een soort derby-achtig gebeuren natuurlijk. Twente altijd goed thuis. En PEC is altijd een rivaal geweest van vroeger uit. En dat was altijd een spannende wedstrijd. Werd ook spannend. In 38 minuten was het 1-1. En uiteindelijk is het toch nog door Twente 2-1 geworden. En hier staat 3-1. Weet ik niet, volgens mij was het ook 3-1. Maar goed, in ieder geval Twente won van PEC Zwolle. Dan Ajax thuis tegen Heerenveen. Het eerste wedstrijd thuis in de arena. Ook vol enthousiasme daar. Net zoals bij Feyenoord. De eerste wedstrijd thuis. Dus dat is altijd spannend. De volle bak publiek natuurlijk. Mooi weer om te voetballen. Iedereen zat er klaar voor. En zo leek het ook net zoals bij Feyenoord te gaan. En het was al 2-0 in de 33e minuut. En ook daar dachten ze, nou, we gaan dus een potje voetballen van maken. Achterover zit een biertje erbij. Laat de doelpunten maar komen. Maar zover kwam het niet. Want Heerenveen ging gas geven. Ajax liet zich terughangen. Heel dom natuurlijk. Had gewoon de aanval moeten kiezen. Uiteindelijk werd het ook daar 2-2. Teleurstelling bij Ajax. Heerenveen natuurlijk met een lekkere punt naar huis toe. Dan Telstar tegen Sparta werd 1-3. Dan hebben we de stand op dit moment. AZ bovenaan. Ja, het zegt natuurlijk nog niks. We hebben net begonnen, maar het is wel leuk om even te melden. AZ, tweede. FC Groningen, Cohead Eagles, derde plaats. Fortuna Sittard, 4. Ajax, 5. PSV, 6. Feyenoord, 7. Onderaan is ADO Den Haag, 16e. Willem II, 17e. En Cambuur op de 18e plek.

De winner takes it all van ABBA. En de winnaar, er waren ook winnaars natuurlijk gisteren op de EK. Atletiek in Birmingham. En ook Nederland deed je daar heel erg goed. We gaan er zo nog even naar kijken. Nederland die staat op dit moment in de medaillespiegel op plek 4 met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Totaal 14 medailles en dat is uniek. Maar wie ook uniek was en echt de winnaar overall, dat is de Britse Hunt. Die gaat blanke schoen moet ik zeggen, voorbij met de vierde EK goud. De Britse Amy Hunt heeft de vierde gouden medaille behaald op dit EK. Daarmee is ze de eerste atleet ooit die 4 keer goud heeft gehaald op een EK. En gaat ze van die blanke schoen voorbij die in 1950 3 keer goud won en een keer zilver. Ja, jammer voor Fanny Blankenschoen, maar goed, er zijn natuurlijk ook de wedstrijden om natuurlijk alles te verbreken. En dat heeft zij dus gedaan, die Amy Hunt. 4 keer goud dus op de EK en dat is een unieke prestatie. Ook voor haar ploeggenoot Diane Smit levert het goud op de gemengde sprintestafette record. De Britse heeft nu een totaal 8 gouden EK-medailles waarmee ze de Kroatische discuswerper Sandra Elkacevic en de Noorse middellange afstandloper Jacob in Ingebrigtsen bij de 7 keer goud achter zich liet. Hunt won op de EK Birmingham de 100 meter, de 200 meter en de 4 keer 100 meter estafette bij de vrouwen. En dus de gemengde estafette. En de laatste nummer is nieuw op dit EK. Blanke schoen was in 1950 de beste op de 100 meter, 200 meter en de 80 meter. Ze won zilver op 4 keer 100 meter.

Ja, dat was jullie onze regenpak. Julio Elegias, Amor de Miss Amores. Ja, we gaan eens even kijken of we zo contact kunnen krijgen met onze grote vriend Geert-Jan Mulder van de afdeling natuurlijk Noord-Veluwe Sportcoördinator en ook presentator. Afgelopen zaterdag was hij dus ook aanwezig samen met Dries Smit. En natuurlijk ook Jeanette en nog meer verslaggevers daar allemaal op het harde, op het burgemeester Schenk, ja, burgemeester Miewel Schenk, Sportpark op het Harde. Daar was het verslag met onze mobiele studio bij de Veluwe Cup. En nou, ik hoor er alleen aankomen en als het goed is, ja, dat is Geert-Jan Mulder. Ik hoef hem niet meer te bellen, dus we gaan zo even bijpraten met de man die daar alles vanaf weet van de Veluwe Cup. En natuurlijk ook niet te vergeten de Berend Elzeman toernooi.

0: Ja, dat waren de bekende stemmen van de Creedence Clearwater Revival. En wie daar natuurlijk ook van houdt is, tenminste dat denk ik wel, is Gert-Jan Mulder. Gert-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Egbert.
0: Ja, ik zal er even iets opdraaien wat geluid betreft. Ja, zo.
1: Ja, zo is hij beter. Ja,
0: ja. Gert-Jan, je bent net even aankomen schuiven. Wist je niet precies of het allemaal gaat lukken of je even in de studio wil komen? Want we gaan praten over de Noord-Veluwe Cup en hebben het over het voetbal. Maar ook over het Berend-Elzeman toernooi. We zijn daar live vanaf het Harde met onze mobiele studio. En jullie zijn er afgelopen zaterdag ook allemaal geweest.
1: Klopt, helemaal. Ja.
0: Nou, en hoe was dat?
1: Was leuk, zoals elk jaar. Goede verzorging bij het Harde. Ook mijn complimenten aan, aan de organisatie natuurlijk van de Veluwe Cup. In het bestuur natuurlijk. Ja, perfecte verzorging. Alles is goed verlopen. Ach, er waren een paar kleine anekdotes. Je kreeg op een gegeven moment tijdens de wedstrijd van de ESC tegen het Harde. Kreeg je gigantische plensbuien. Oh ja. En je kent natuurlijk onze mobiele studio. Ja. En Dries die zei, het is makkelijker dat Jan gewoon de loopmicrofoon heeft. En dan staat hij dichtbij ons. Want ze stonden met, je weet waar hij stond. Dus ja. Hij is ook niet verzet. Dus, maar ja, dan is het allemaal paraplu's. Ja. Dus Jan zag op een gegeven moment helemaal niets meer.
0: Dan kun je niks meer zien, ja. Nee, maar jullie konden vanuit het loketje wel bekijken natuurlijk.
1: Ja. Wij zaten natuurlijk iets hoger. Ik kon er nog iets eroverheen kijken. Maar goed, het is allemaal goed verlopen. We hadden dus één verslaggever, Jan van der Bos, omdat Arnold Verlies had andere verplichtingen. Die moest met WAC mee naar VVOG in Harderwijk. Die voetbalde daar vriendschappelijk. En dat ging nog niet direct om het verslag. Het ging meer om televisieopnames die ze altijd maken van WAC.
0: Okay.
1: En Geert Hartel, die had nog vakantie, dus...
0: Nou ja, het is ook vakantieperiode.
1: Ja, en dan Bert Schipper en Gerrit-Jan Veldhoen, die waren natuurlijk bij Berend Elzeman toernooi, wat heel logisch was.
0: Ja, nou even over die Veluwe Cup. Ik heb de ploegen gezien, dat was volgens mij, als ik het verkeerd zou moeten zeggen, dat is ESC het Harde. Doris Spijk zit daar geloof ik in. En wat hebben we dan nog meer?
1: Ja, klopt. We hadden om 12:30 hadden we Ovios tegen DSV. Ovios won die wedstrijd met 3-0. Nu zegt dat allemaal niet zoveel, Egbert, omdat er mag constant gewisseld worden door de hele wedstrijd heen. Dus ja, er worden veel reserves. De jongens van de tweede, die misschien wel
0: Het is
1: puur test voor de trainers ook.
0: Ja.
1: Dus zegt dat nog niet alles. We hadden drie natuurlijk, één promovendum. Dat was dus DSV. Die is naar die derde klasse gegaan van het jaar. Die voetbalde dus tegen Ovios. En we hadden de Harde, die is ook derde klasse. En even kijken hoor. De ESC is nog vierde klasse. Dus Ovios het Harde en DSV, dat zijn nu derde klasses. Bij het Berend Elzeman kom ik even op terug.
0: Ja.
1: Daar is het anders gegaan. En waarom? Daar hebben de ploegen die bij elkaar in de klasse zitten straks bij de competitie, die hebben niet tegen elkaar gespeeld. Dus daar is waarschijnlijk een reden voor geweest.
0: Is maar dat goed. Ook dan niet in het vervolg van het toernooi ook niet?
1: Nee. Zover als ik weet niet. Okay. Nee.
0: Maar goed, even terug naar de Veluwe Cup. Had ik nog even een vraag. Je had het over de organisatie. Is dat nu zeg maar een organisatie die in handen ligt van de voetbalvereniging in het Harde? Of is er een Noord-Veluwe Cup organisatie die de totaliteit elk jaar overal doet?
1: Een Veluwe Cup organisatie. Ja. En dat is, geloof ik, als ik me niet vergis, elk jaar hetzelfde. Nu weet ik niet welke editie als het was. Ik weet alleen dat het Berend Elzeman toernooi was al de 44ste editie. Dus al 44 jaar doen ze dat Berend Elzeman toernooi altijd. Maar bij het Harde wist ik het niet goed. Tenminste bij de Veluwe Cup wist ik het niet goed.
0: Nee.
1: Ik weet alleen dat we zijn er in Elburg bij geweest door het spreken aan nu het Harde.
0: Nee, maar dat is verschil inderdaad. Die Berend Elzeman toernooi is natuurlijk een toernooi altijd in Oosterwolde.
1: Ja.
0: Ik ken Berend Elzeman persoonlijk ook. Ik heb als jochie daar veel bij hem aan de keukentafel gezeten. Want hij was getrouwd met een nichtje van mijn moeder. En hij woonde ook om de hoek bij ome Jan. En Jan Schoonen was de oprichter van VCO. Dus wij als kinderen zaten daar. Hij was een grote man met altijd een sigaar aan. En daar hebben ze toen dat naar vernoemd inderdaad. Dat Berend. Maar dat is het verschil met de Veluwe Cup, dat wou ik zeggen. Die Veluwe Cup organisatie, tenminste zo heb ik het ook op de radio gehoord van jullie zaterdag. Dat kan in ene keer op het Elburg wezen, dan op het Harde en dan ergens anders.
1: En Ovios.
0: Nee, maar ik bedoel, dat gaat alle kanten op. Dat blijft niet op één plek.
1: Nee. Volgend jaar is het, als het goed is, bij Ovios.
0: Oké. Okay. Dus, maar hoe ging het dan verder met de wedstrijden?
1: Nou, en dan had je dus SV het Harde, die voetbalde om 2:30. Of ESC, die voetbalde om 2:30 tegen SV het Harde. Die wedstrijd werd 2-2. Daar, maar na de wedstrijd wordt er ook nog penalties genomen. Hoe de wedstrijd ook uitloopt, of nou gelijk, maakt niet uit. Er worden nog penalties genomen. Elke ploeg krijgt 3 penalties. En die worden ook nog meegeteld in de puntentelling voor het eind van het seizoen. Dus...
0: Voor het eind van het seizoen.
1: Eind van het toernooi. Ja, het seizoen zou het niet goed zijn. Dat zou niet mooi zijn. Eind van het toernooi worden die punten nog meegeteld.
0: Oké, dat is mooi.
1: Waren de beide wedstrijden voor afgelopen zaterdag. En dan een dinsdagavond ben ik hier morgen in de studio hier in Elburg. Dan voetbalt Ovios tegen SV het Harde. Maar dan gaan we dus niet naar de mobiele studio. Maar ja, het is een heel veel gedoe met Dries. Alles moet weer opgebouwd worden. Enkel van één zo'n wedstrijd. Dan zijn we dus hier gewoon in de studio.
0: Maar er wordt wel een verslag van.
1: Jan van der Bos die doet daar verslag van.
0: Ja, ja.
1: En Arnold van Riesen is dus ook weer medewerker. Want WAC had voor de rest geen verplichtingen. Maar die begint dan zo weer met de competitie.
0: Okay.
1: En dan woensdag 19 augustus. Dan voetbalt ESC tegen DSV 61. Ook om 7 uur. En dan zit ik als het goed is in de studio bij onze vrienden in Wezep. En dan doe ik dat samen met Gerf van der Linden.
0: Ja, ja, oké.
1: Okay. Vorig jaar ook gedaan.
0: Maar dan zitten we, dat zijn twee wedstrijden. Ik heb het ook even bijgepakt inderdaad. Mm-hmm. Morgenavond één wedstrijd en woensdag ook. Waarom is het allemaal één wedstrijd? Heeft te maken met de lichten en dat het s'avonds donker wordt?
1: Ja.
0: Oké, okay. En dat kunnen ze dus ook volbrengen vanwege dat er ook maar 4 ploegen aan meedoen, denk ik.
1: Ja, daarom.
0: Dan is de donderdag en vrijdag geen wedstrijd. Dan is dus zaterdag weer opnieuw.
1: Ja, zaterdag om 11:30 te voetbalt SV het Harde tegen DSV. En om 14:30 voetbalt Ovios tegen ESC. En daar hebben we natuurlijk ook weer verslaggevers. Ik meende zelfs dat Geert ook terug was. Dus dan moeten we nog even bekijken.
0: Nou, dat zijn de wedstrijden die gewoon op papier kunnen gespeeld worden. Omdat ze dan allemaal tegen elkaar gespeeld hebben. Hè, zo denk ik dan. Is er dan geen kruisfinale, halve finale?
1: Doen ze niet.
0: Gewoon de punten.
1: Daarom is dat Pinanti ziet er ook bij. Oh. Dan worden gewoon de punten die worden opgeteld. Nou ja, en dan is degene die...
0: Anders zou het ook nog een week langer duren weer.
1: Ja, dan wordt het allemaal veel te, ook te ingewikkeld. Dan gaat het allemaal, zoals je zei, veel en veel te lang duren.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus zaterdag, dan zijn jullie weer live aanwezig. Ook op dezelfde tijd weer, Gert-Jan.
1: Ja, vanaf 12 uur tot
0: 2 uur. Zijn twee wedstrijden dan?
1: Dan zijn twee wedstrijden, ja.
0: En dan wordt ook gelijk de prijs uit.
1: Klopt. Ja, dat is daarna.
0: En dat kunnen jullie allemaal in die tijdswaarneming volmaken dan? Of dat het niet om 5:00 de prijsuitreiking is?
1: Nee.
0: Dat zit nog wel in de uitzending.
1: Vorig jaar was het ook geen probleem.
0: Ja.
1: Omdat er ook geen verlengingen zijn.
0: Nee.
1: Dan is het om 3:30, 4:15. En dan wordt al behoorlijk gauw die prijsuitreiking gedaan. Dus dat lukt ons zeker wel voor 5:00.
0: Oké, nou dat is duidelijk. Gaan we daar weer ook even naar luisteren. We gaan nog even terug naar het Beer Elzeman toernooi. Dat wordt ook door jullie zeg maar ook meegenomen in de programma's. Hoe ziet het er daaruit? Dat moet ook morgen en overmorgen voetballen nog?
1: Ja, dat is zaterdag 15 augustus. Er zijn heel andere ploegen natuurlijk die eraan meedoen. Daar zijn ook tweede klasses bij. Zaterdag 15 augustus, dat was dus afgelopen zaterdag. Onthoud me de uitslagen van de andere wedstrijden, want die had ik niet meegekregen. Nee. Dus daar moeten de luisteraars mij daar maar niet kwalijk voor nemen. Maar om 12:30 voetbalde ASV Dronten tegen SVI. En om 14:00 voetbalde VSCO tegen WVF. En die wedstrijd won WVF met 3-0. En om 15:00 voetbalde SV Epetik tegen Coët Kampen. Dat was afgelopen zaterdag. En bij het Berend Elzeman toernooi is er ook nog een Nanne Schoonhoven Award.
0: Dat is
1: bij de Veluwe Cup niet. De Nanne Schoonhoven Award wordt uitgereikt aan de beste voetballer van het toernooi. Nou, als ik kijk in 2023 was het Ilias El Morabit van KHC Kampen. Die won hem in 2024 Dominique van der Grift van VCO. En vorig jaar kreeg Mike Bastiaan namens de ASV Dronten de persoonlijke prijs in vorm van een fraai beeldwerk.
0: Ja.
1: Dus, en zoals ik al zei, de 44ste editie al van het Berend Elzeman toernooi. Ja, ook een heel mooi toernooi hoor. En daar wordt natuurlijk ook verslag van gedaan door Bert Schipper. Maar dat gebeurt dan telefonisch. Ja, je kan niet op twee plekken tegelijk zijn.
0: Nee.
1: En, ook met een mobiele studio niet. En dan dinsdag 18 augustus, want Berend Elzeman toernooi, daar wordt op woensdag, zoals bij het Veluwe Cup wel gebeurd, woensdag gevoetbald. Maar bij het Berend Elzeman wordt dinsdag alleen een dinsdag gevoetbald. En dat is om 8:00 de wedstrijd VSCO tegen SV Epe. Daar is natuurlijk ook weer verslag van. Bert Schipper die belt in de studio voor ons om de wedstrijd mee te nemen.
0: Mm-hmm.
1: En dan om 8:00 Speelt ook WVS tegen ASV Dronten. En om 8:00 voetbalt ook SVI Coët Kampen. Dan hebben we houden dus die zaterdag 22 augustus over. Dan om 2:00 voetbalt VSCO tegen SVI. ASV Dronten tegen SV Epe. En om 2:00 ook om 2:00 voetbalt Coët Kampen. Maar dat zijn dus ook, dan zou je zeggen, allemaal om 2:00. Hoe kan dat? Maar bij VSCO worden de meerdere velden
0: gebruikt.
1: Ja.
0: Ja, ja. En maar, bij het hart is het alleen het eerste veld.
1: Ja. Alleen het hoofdveld, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Nou, dat is ook wel beter, kun je het ook mooi overzien.
1: Hè? Ja, ze hebben wel rekening mee gehouden dat in het, want ik moet ook al eens een beetje op papier zetten, anders onthoud ik het niet allemaal. In het toernooischema is rekening gehouden met het feit dat ASV Dronten, Go Ahead Kampen en SVI en WVF, die elkaar treffen in de competitie, op het Berend Elzeman toernooi niet tegen elkaar spelen.
0: Oh.
1: Dus.
0: Waarom is dat dan?
1: Omdat ze straks in de competitie al tegen. Kijk, bij de Veluwe wordt het wel gedaan. Want Ovios voetbal tegen het harde. En die komen ook samen in de competitie.
0: Maar waar doen ze dat, vanwege blessures of de tactiek te bekijken? Of
1: denk ik. Denk, wat precies de oorzaak daarvan is. Of de oorzaak. Maar waarom of de trainers in het bestuur van het Berend Elzeman toernooi tot die conclusie zijn gekomen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die ploegen spelen niet tegenover elkaar.
0: Oké. Okay.
1: Niet tegen elkaar, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, nou, dat is duidelijk. Dan weten we even hoe het gaat met de Veluwe Cup en de Berend Elzeman toernooi. Gaan we zo nog even spreken, Gert, dan over de Noord-Veluwe sportuitzendingen. Die dan weer gaan komen natuurlijk met de competitie. Maar eerst even een stukje muziek.
1: Oké.

0: Ja, de country boy van John Denver. Nou, de country boy zit hier tegenover. En dat is natuurlijk niemand minder dan Gert-Jan Wilder. Ja, Gert-Jan, we gaan even nog even terug naar de... We gaan even naar de uitslag van Levi Vlier. De motorrace even bijpakken. Want anders kom ik het niet helemaal door alle programma's heen. Want atletiek moet ook nog. Maar dat gaan we straks wel pakken in het andere deel met middagmatinee. Even naar de motorsport. Levi die heeft afgelopen weekend gereden in Assen. En dan mocht hij meedoen met een wildcard voor de ADAC Cup. En dat is ook een juniorklasse. En daar deed hij het heel goed. En misschien is hij wel wat minder sterk als zijn eigen klasse. Maar goed, voor het zelfvertrouwen is hij wel prima. Hij werd in de eerste race vierde. En hij kon net de aansluiting niet missen. In de tweede race werd hij derde. Mooie derde plek op het podium. En dat betekent dat het voor zijn zelfvertrouwen natuurlijk heel goed is. En ook mooi om in een Assen op het podium te staan daar als jochie van 15 jaar. Hij gaat in ieder geval 18 en 20 september. Dan is de laatste wedstrijd in zijn eigen klasse. En dat hebben we het over de motor 4. Goed, dat was even de motorsport voordat we dat vergeten. Gaat Jan even terug naar het Noord-Veluwe Sport. Dat is ook de afdeling waar je voor zit. De coördinator van en het voetbalgebeuren. De competitie, gaat die weer beginnen?
1: Ja, eerst hebben we nog wat bekertoernooien of bekerwedstrijden af te werken natuurlijk. Dat geldt voor die derde en die vierde klasse. Alleen WHC, die begint 29 augustus alweer met de competitie, omdat WHC heeft geen bekerverplichtingen. Dus 29 augustus meende ik dat uit of thuis moet, in ieder geval tegen Flevo Boys. En dat begint eigenlijk voor die vierde divisie, dus waar WHC aan uitkomt, begint de competitie alweer. Alleen die wedstrijd hebben we helaas geen verslag van, want Arnold zit dat weekendje in Ameland.
0: Oké. Dus, even nog over, je hebt het over bekervoetbal. Praten we dan over de nabekers van vorig jaar of de nieuwe bekers voor nieuwe seizoen?
1: Ja, voor het nieuwe seizoen. Ja.
0: Goed, en dan nog even over, wie hebt het over WHC. Ik heb er heel veel van jullie ook gehoord op de radio altijd. En dat je dan zit met de zondagploegen die erbij kwamen. Hoe is daar iets over bekend? Wordt het zaterdagavondvoetbal straks?
1: Nee, dat is gelukkig allemaal meegevallen. Tenminste, zoals het er nu uitziet. WHC, dat blijft zo. Alleen Arnold en ik hadden vorige week nog even bij elkaar gezeten, een poosje. En is even die competitie van WHC doorgenomen. Maar in de eerste helft van de competitie komt het eigenlijk niet voor dat WHC verplichting heeft na de 6 uur 's avonds. Wat vorig jaar nog wel was. Alleen, er zijn wel wat zondagploegen bij. Dus in die tweede helft van de competitie, en dat zal in maart zijn, dan zal WHC een aantal wedstrijden moeten voetballen. Ik meen een stuk of drie. Nou dat ze moeten voetballen op 6 uur. En
0: dat valt nog mee?
1: Dat valt nog mee, ja.
0: Oké, dat is mooi. Goed, je had het al over. WHC begint eerst. Dat is ook vanwege die andere klasse. Daar hebben we wel eens vaker over gehad. Hè, want dat is een grotere klasse. Daarom beginnen ze ook eerder als bijvoorbeeld EEC, VSO.
1: Hogere klasse.
0: Meer wedstrijden ook, dacht ik, hè?
1: Ja, zijn wat meerdere wedstrijden. Daarom zijn ze ook beginnen ze eerder.
0: Ja. En hoe zit het dan met onze club, zeg maar, hier in de regio, Doornspijk, Elburg en VSO? Wanneer gaat dat beginnen?
1: Ik meende, onthoud me niet, ik kan even kijken op mijn, want ik weet niet, 12 september op welke dag als dat valt. Dan kijk ik even met je mee naar de, 12 september. Ja, dat valt op een zaterdag, dus... Er wordt altijd gezegd, bij ons in Oldebroek wordt er altijd gezegd, zo rond de schapenmarkt begint de competitie weer.
0: Nou, dat klopt dan wel.
1: En dat klopt dan zo'n beetje, 12 september, dan begint de competitie natuurlijk ook weer. Ja,
0: wanneer is het dan de schapenmarkt? Die woensdag daarna?
1: Of is altijd de tweede woensdag van
0: september. Daarvoor dan. Ja. Goed, 12 september competitie weer. Dat geldt voor de hele regio in voetbal, denk ik. Hè?
1: Ja, voor alle klasses.
0: Ja, hoe zijn de verwachtingen? Want wat vind je zelf van de indeling met de promovieren van Doornspijk en alles?
1: Die is natuurlijk mooi.
0: Ja, is mooi, hè?
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, ik vond het wel een beetje jammer dat VSO er net niet bij zat. Ja. Die greep net naast de prijzen.
0: Ja.
1: Want die heeft ook continu meegedaan voor die eerste plaats. Dus ja, die had eigenlijk ook nog een kleine kans om te promoveren na die derde klasse. Maar ja, helaas is VSCO dat niet gelukt. Ja, SV het Harde die voetbalt nou al voor het derde jaar. Zit hij in de derde klasse. Ja, en dan, DVS Doornspijk. Ja, precies. Die komt er dus bij in. Wat ik zaterdag gezien heb, Doornspijk ook een hele leuke ploeg. Of vergis je daar niet op?
0: Jonge ploeg.
1: Alleen
0: ook,
1: ja, wat Geert ook zei, ja, de wedstrijd. Waar het niet nodig is, en dat gebeurt bij het Harde, maar dat is ook bij Ovios gebeurd, dan laten ze het afweten. En de wedstrijden die... je kon het gisteren met Feyenoord zien. Ja, staan ja. 2-0 voor.
0: Ja.
1: En dan denk je, ja jongen, Kalinbakkie, als je een beetje goed voetbalde en je ja. let een beetje op, dan is die winst is binnen.
0: Bij maar Ajax net zo.
1: Ajax idem dito. Dus, maar ja, dat was dus vorig jaar met Ovias. En ja, Ovias nog niet zoveel. Maar Doornspijk en het Harde ook lieten echt wat punten ja. vallen voor ploegen waar het eigenlijk niet voor nodig was. Maar ja, Ovias stond zomaar bovenaan. Het Harde ja. vechten voor degradatie. Maar Ovias verloor wel de wedstrijd bij het Harde.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, zo gek kan dat gaan. Dus ja. dat Ovias afgelopen zaterdag... Het is allemaal al een beetje vriendschappelijk hoor.
0: Ja.
1: Dat Ovias won met 3-0 van DVS. Ja, dat zegt mij nog helemaal niets.
0: Nee. Goed, Gert-Jan, dan zijn we er wel zo'n beetje erin. Dat gaat straks weer gebeuren. Wanneer gaan jullie weer op de zaterdagmiddag met de sport aan de gang? Want de voetbalcompetitie begint nog niet helemaal. Maar hebben jullie wel sport dat je zegt, we gaan sowieso vanaf volgende week is natuurlijk de cup nog steeds in het Harde. Dus de live uitzending vanuit de mobiele studio. Maar ga je daarna al beginnen of hebben jullie nog een zomer?
1: Vanaf vorige week zijn we eigenlijk al heel serieus begonnen. Vorige week heb ik het programma bij Loco had samen met Arnold van Riesen nog. En daar hebben we een beetje een voorbeschouwing gedaan. Ook voor die Veluwe Cup in Berend Elzeman toernooi. En wat er gaat gebeuren in de competitie. Nee, het blijft gewoon zo.
0: Ja.
1: Want we hebben natuurlijk bekerwedstrijden af te wikkelen. En die gaan dus na de Veluwe Cup en het Berend Elzeman toernooi. Daar beginnen al gelijk de bekers. Dus die pakken we gelijk mee. En dan begint de competitie.
0: Ja.
1: Het enigste... Nou ja, waar we nog een beetje aan werken, Egbert, en je weet er alles van, en er is ook bij Logo over gepraat, maar ja, het is allemaal nog een beetje moeilijk. Wat wij heel graag willen, dat is toch die sport, die Noord-Veluwe Cup, toch proberen na de 6:00, als het eventueel mogelijk is.
0: De uitzending. Ja.
1: En het komt eigenlijk een beetje doordat, en niet omdat wij zoveel uren per se willen hebben, het gaat er een beetje om dat er een aantal wedstrijden die worden gevoetbald om 3:00.
0: En lopen door.
1: Dat is 4:00, 4:15. Er hoeft maar iets te gebeuren tijdens de wedstrijd. Dat afgelopen zaterdag, een klein voorbeeld te noemen, heeft bij Berend Elzeman toernooi de scheidsrechter toch nog een kwartiertje de wedstrijd gestaakt in verband met onweer.
0: Ja.
1: Nou, dan zit je dus onder het nieuws. Ja, en dan heb je al een probleem. Dan kun je niet eigenlijk... Ja, en je krijgt er natuurlijk bij... Ik weet het, afgelopen zomer ben ik nog een beetje aan het rondbellen geweest. Ja, we wilden toch graag die Noord-Veluwe sport blijven doen, door blijven doen. Dan denk je, nou, waarom pak je niet eens een keer een andere vereniging erbij, weet je wel? Je hebt tafeltennis, je hebt volleybal.
0: Andere sporten, ja.
1: Andere sporten erbij. Ja, en wat wordt er dan gezegd? Heb je ons nu nodig?
0: Ja, ja.
1: Dat krijg je dan. Ja, omdat gewoon tot 5:00, dan is het.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Kijk, het is natuurlijk altijd voetbal. Voetbal is ook een van de belangrijkste sporten hier op de Veluwe.
1: Is het ook.
0: En ook wat kantines betreft kun je zien, het puilt uit als het wedstrijd met derby's. Hartstikke mooi. Iedereen praat er ook over. Dus ja, dat het populairste sport is hier, is logisch.
1: Ja,
0: maar er zijn inderdaad andere sporten en... Ja, mocht je dat uurtje erbij krijgen waar ik wel voorstander van ben, dan, want net waar je zegt, kan ik eruit lopen. Je moet die speling eigenlijk ook hebben. En als je die speling hebt, dan kun je ook inderdaad nog een volleybal een keer bellen of andere sporten erbij pakken.
1: Ja, als... ze zeggen, waarom doe je het niet om vrijdagavond? Maar ja, het gaat mij niet puur om nog extra sporten bij te doen. Het gaat mij er puur om dat je...
0: Dus
1: je
0: de
1: komt
0: hebt,
1: soms
0: ja, de ruimte
1: helemaal hebt, ja. in de ruimte. Je komt soms, vooral zoals ik al zei, die wedstrijd die om 3:00 beginnen, dan kom je wel eens in de problemen. Dan zit je net onder het nieuws en dan duurt de wedstrijd nog 5 minuten. En dat is zonde.
0: Ja.
1: Want onder het nieuws moet je hem afbreken. Dan weet ik er wel. Onze collega's Willem Vlieger en Gert-Jan Wensing doet er helemaal niet moeilijk over. Die zeggen, Arnold, bel maar in hoor. Na 5:00, maakt niet uit. Maar het is niet meer het sportprogramma.
0: Ja. Nou goed, het is een ideetje om mee te nemen. En ik sta er zelf 100% achter. Vind het een goed idee. Want dan heb je altijd speling. En dan kun je beter andersom wat terug muziek te terugdraaien. Als dat je het erbij moet pakken. Dus,
1: ja.
0: Goed, Gert-Jan, bedankt voor deze update van het Noord-Veluwe Sport en van de competitie natuurlijk, maar ook vooral van de Veluwe Cup en de Berend Elzeman toernooi. En als het goed is, zoals je zei, we horen je morgenavond op de radio.
1: Klopt, vanaf 7:00.
0: Oké, okay. Dankjewel voor de update en tot de volgende keer.
1: Volgende week dan hoor je weer meer van mij.
0: Prima, dat
1: is
0: was
1: goed.
0: Gert-Jan Muller van de Noord-Veluwe Sportafdeling coördinator, die ons lekker bijpraat hoe het allemaal zit.

Ja, dat waren de Dire Straits en dat zijn ze nog steeds. We gaan er even uit voor de klok van 12 uur. Oftewel, maak ons op voor het middagmatinee-programma. Middagmatinee met EB. Blijf luisteren. Gaan we natuurlijk nog even wat sport erbij pakken. Want we hebben natuurlijk ook de EK. EK Atletiek en Birmingham. Er is heel wat gebeurd. Er is te veel om op te noemen hier nog in die paar seconden. Dus we gaan het straks even erbij pakken. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips een vakantie.

0: Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: 1055. Dit is Blue FM.
4: Middagmatinee met Egbert Bosch.

Ja, dat was Paradise van Coldplay. En wie er ook Gold geplayed heeft of gespeeld op de Spelen is natuurlijk Nederland met de 1500 meter sprint van Stefan Nillissen. En we gaan even kijken nog terug naar het EK gebeuren. Normaal is dat in een sportprogramma derde helft, maar er was zoveel sport. En natuurlijk Gert-Jan Mulder hier in de studio om de Veluwe Cup en de Berend Elzeman toernooi even uit te leggen. En natuurlijk het Noord-Veluwe sport gebeuren. Dus ja, het is allemaal in een uurtje best wel krap. En wil je er nog een plaatje bij draaien, dan wordt het helemaal lastig. Dus vandaar dat we nu nog even de sport erbij pakken. U zit in het programma Middagmatinee met EB tot en met 2 vandaag hier op maandag 17 augustus. Goed, de Nederlanders. Nederlanders die scoren heel goed. Die hebben de beste EK-atletiekwedstrijden ooit achter de rug. Met het goud van Stefan Nillissen. En na even een indrukwekkende, maar als een fameuze eindsprint op de 1500 meter als meesterwerk. Ja, ik heb het gezien. Het was fantastisch. Hij lag nog volgens mij derde of vierde. En hij gaf de sput, gaf een beetje gas erbij. En hij won de wedstrijd als eerste over de streep. En daarmee goud op de 1500 meter. En ja, ook een mooie medailleregen voor Nederland in Birmingham. En dat bevestigde de status van Nederland als een internationaal topland. Even nog de medailles dan. Dat hebben we het over het goud. En dat is Nadine Visser, 100 meter horde. En Jessica Schilder, die wint ook goud op de kogelstoten. De discuswerpen van Jorinda van Klinken, die wint daar ook goud. En Stefan Nillissen op de 1500 meter. Dan Mitte van der Schoot en Lieke Klaven, Evelien Saalberg en Femke Bol. Oftewel, ik moet zeggen Femke Broedersbol tegenwoordig. Die wonnen goud op de 4x400 meter voor vrouwen. Dan hebben we ook nog zilver gewonnen. Dat is Maureen Koster op de 10 kilometer. En Jorinde van Klinken die won zilver op de kogelstoot. En Emma Oosterwegel op de Zevenkamp ook zilver. Dan hebben we nog wat brons erbij. Jonas Vijver, Lieke Klaver en Terrence Agard en Mitte van der Schoot. Die wonnen de 4x400 meter gemengd. Femke Bol die won 800 meter. Nogmaals, ik moet dan nu zeggen Femke Broedersbol. Even wennen natuurlijk 800 meter en Jonas Vijvers 400 meter. En de Zevenkamp door Sophie Dokter en Lieke Klaver de 400 meter. En dan hebben we nog de 4x400 meter voor mannen. Dat werd ook brons voor Nederland. Hele mooie prestatie daar in Birmingham met meer dan de beste EK-wedstrijden ooit voor Nederland. En wonnen daar dus 14 medailles. When

Ja, het blijft een mooi nummer, You Never Walk Alone. En heeft niks met Liverpool, Feyenoord of Ajax te maken. Het is gewoon een prachtig nummer. En ja, als ik een prijsvraagje erop zou zetten, wie zou dit nummer hebben gezongen op dit moment, dan denk ik niet dat iemand het goed heeft. Want het is niemand minder dan André Hazes was dat. Goed, ja, u bent beland in het middagmatinee-programma van de lokale omroep. Middagmatinee met EB tot en met 2 hier vandaag. Zoals gezegd, maandag 17 augustus alweer. En ja, de week is weer begonnen. En voordat je het weet is hij natuurlijk ook weer voorbij. Ja, wat gaan we allemaal doen? Behalve het weer gaan we zo meteen natuurlijk ook nog even het nieuws erbij pakken. We gaan in ieder geval even Aad ook even bedanken nog. Die vanmorgen hier zat in de studio natuurlijk van 9 tot en met 11 in zijn programma Studio Elburg. Daarvoor geen Dries Smit en ook nog een paar dagen niet, als ik het goed begrepen heb. Want buiten dat hij een klein ingreepje aan zijn pols moest hebben, heeft hij ook gewoon lekkere vakantiedagen en er ook zeer verdiend. En Dries geniet ervan, zou ik zeggen. Uiteraard ben je nog achter de coulissen bezig om met het uitzenden van de Veluwe Cup op het Harde. En ook de presentatie ervan te doen, hartstikke mooi. Maar in ieder geval, in principe heb je nog een paar dagen vrij, geniet ervan, zou ik zeggen. Goed, even naar Amerika. Trump is er ook nog steeds natuurlijk. We kunnen hier wel over voetbal op de Veluwe hebben, maar Amerika is ook nog steeds actief. En zeker Donald Trump. Eens even kijken. Donald Trump die heeft het Pentagon opdracht gegeven om de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De oefeningen beginnen maandag en zijn onder meer bedoeld om beide landen voor te bereiden op een eventueel conflict met Noord-Korea. Trump die schrijft op zijn eigen socials niet blij te zijn met de oefeningen vanwege de zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong. En volgens hem zijn de manoeuvres duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal af aan Noord-Korea. Daarnaast zegt Trump ook ontevreden zijn over het feit dat Zuid-Korea niet wilde meewerken of deelnemen, moet ik zeggen, aan Amerikaanse acties in Iran. Hij vroeg de Zuid-Koreaanse president een eigen zeggen of Zuid-Korea wilde helpen bij de denucleaire realisatie, oftewel het afschaffen van het culinaire programma van Iran, waarop ze zouden geantwoord hebben, nee, bedankt. Volgens Trump was het te laat om de oefeningen allemaal af te lasten. Het is Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie die zei maandag tegen Reuters dat alles maandag zoals gepland is van start is gegaan. En de jaarlijkse oefeningen die duren 11 dagen. Die duurde 11 dagen. Noord-Korea verzet zich al jaren tegen de oefening en beschouwt ze als een voorbereiding voor een invasie. Nou, dat hebben we dat ook weer gehad. En dat is natuurlijk Amerika. Elvis Presley is dat ook. En die was afgelopen zondag 49 jaar geleden overleden. Daar heb ik donderdag al een uur een programma aan gewijd met mooie muziek. Maar ook dit keer gaan we daar natuurlijk nog niet omheen, want we gedenken natuurlijk even de grote king of de rock'n'roll, oftewel Mr. Elvis Presley zelf. Volgend jaar, 50 jaar jubileum anniversary, dat hij is overleden. Waarschijnlijk gaan we naartoe, we zien het nog wel. Oh, I wish I was

was The Wonder of You van Elvis Presley met daarvoor natuurlijk The American Technology. En die was van de hit uit, dan moet ik even kijken, van 1965. Nee, 65 niet, ja. We gaan in ieder geval even kijken naar Elvis de King. Die, zoals ik al eerder vermeldde, die was afgelopen zondag de herinnering dat hij dus op 16 augustus 1977 overleden is. Hij wordt vaak de King of Rock'n'Roll genoemd, oftewel kortweg de King. En dat geldt als een van de toonaangevendste iconen van de 20e eeuw. Elvis, die werd geboren in Tupelo en in de staat Mississippi en verhuisde met zijn familie in 1948 naar Memphis, Tennessee, toen hij 13 jaar was. Zijn muzikale loopbaan die begon in 1953, toen hij bij de latere Sun Studio een nummer opnam en het werd uitgebracht onder de, op Sun Records van Sam Phillips, begeleid door Scotty Moore en bassist Bill Black. Het Presley een vroege populairste zanger in een rock and roll. Een M-tempo en een backbeat, aangedreven met de versmelting van country en rhythm en blues. De platenmaatschappij RCA Victor nam zijn contract over in een overeenkomst die was voorbereid door kolonel Tom Parker. En het is volgens mij Dries van Kuik, de Nederlander, die in meer dan 2 decennia als manager van de zanger zou functioneren. Ja, en ja, daar is natuurlijk heel veel over gezegd, die Tom Parker. Hij was ook gokverslaafd. Hij moest ook in Las Vegas veel optreden om volgens de mensen die daarbij betrokken waren te zeggen dat de schulden van Tom Parker daarmee konden worden afgelost. En of dat zo is, weet ik niet. Maar daardoor moest Elvis soms 2-3 keer op een dag optreden. En daarom nam hij ook pillen, uppers en downers, om te kunnen slapen, maar ook om te kunnen optreden. En alles bij elkaar heeft dat natuurlijk ook zijn nek gekost en is hij op 42-jarige leeftijd overleden. Zijn eerste single, That's Alright, kwam uit in 54 en Heartbreak Hotel in 56, een nummer 1 hit. Een reeks van succesvolle televisieoptredens en platen die de top van de verkooplijsten bereikten. Hij werd gezien als de meest vooraanstaande figuur van de rock'n'roll. Zijn energieke interpretaties, liedjes en provocerende optredens, dat zorgde ervoor dat er de hele wereld in rapperoer raakte en maakte hem enorm populair en controversieel. Amerika was net na de oorlog en kende een grote economische groei waarbij de jeugd meer te besteden kreeg. De individuele ontplooiing werd geleidelijk belangrijker. Zo ontstond er een jeugdcultuur met verschillende subculturen en die zich afzetten tegen de oude generatie. En Presley was hier de belichaming van en zo werd hij het eerste popidool. Ja, die hij was een van de meest gevierde en invloedrijkste muzikanten van de tweede helft van de 20e eeuw. Commercieel succesvol in vele genres rond de pop, blues en natuurlijk ook gospel. Hij had een van de best verkochte soul-artiesten in de geschiedenis van de muziekindustrie. Met een geschatte verkoop van ongeveer 600 miljoen platen over de hele wereld. En hij werd tot 1978 14 maal genomineerd voor de Grammy Award. En ontving er alle drie zijn voor gospelopnames. Op 36-jarige leeftijd werd hem de Bing Crosby Grammy Awards toegekend. En Presley is de enige artiest die is opgenomen in 6 musical of Hall of Fames. Daarnaast, ja, als kritiek niet zozeer ten aanzien van Presley zelf, maar het functioneren van de populaire muziekindustrie en marketingmethode die veel mensen met donkere huidskleur of voor of tegelijk met Elvis Presley dezelfde muziek maken zoals Sam Cooke en Little Richard, maar niet op een grote schaal, zo konden doorbreken vanwege discriminatie. Ook geldt als kritiek dat lang en te weinig aandacht is gegeven aan invloeden vanuit de zwarte cultuur in Amerika op de muziek en spel en dansstijl van Elvis Presley. Ja, 8 januari 35 geboren en zoals al eerder vermeld, 16 augustus 1977 overleed in Memphis. En Graceland in zijn eigen huis, en daar ben ik ook geweest. 29 jaar geleden gingen we met onze ploeg, de Elvis fans uit Elburg. Was een man of 5, met mijn broer als zanger, Elvis als imitator. Wij als TGB zijn, ja, begeleiders en beveiligers eromheen. 29 jaar geleden kwamen we eraan en we zijn daar geïnterviewd door iets van 47 televisiestations in verband met het optreden van Broejan. Was heel mooi om mee te maken. Volgend jaar dan is hij 50 jaar
overleden. Oftewel 50 jaar geleden dat hij overleden is. En misschien een mooi moment om dat nog eens een keer weer op te pakken met dezelfde groep. 30 jaar later nog even naar Memphis af te reizen, naar Graceland. Om daar natuurlijk de herdenking mee te maken van de Elvisweek die er altijd wordt gehouden. De waak en alles wat er omheen speelt. Een hele week van 8 tot en met 16 augustus. Misschien een mooi moment. Wie weet maken we dat mee. U kunt in ieder geval nog even terugkijken wat we toen wel meemaakten. En dat is te zien op YouTube Elburg Goes. Met G-O-O-S, Memphis. En daar is de hele documentaire van 29 jaar geleden te zien. Ook een uitzending van SBS6. Dus ja, vindt u dat leuk? Dan kunt u daar even naar kijken. Wij gaan in ieder geval ons voorbereiden op het volgende nummer.

het prachtige mooie nummer Amazing Grace van dit keer van Ben Kramer. Is natuurlijk door heel veel mensen gezongen. En vanavond wordt hij ook gezongen. Niet door mij alleen, maar ook door de Urker formatie. Die vanavond zal optreden voor het nieuwe Feitenhof. Voor de bewoners van het Feitenhof vanavond tussen 7 en 8. En dat betekent dat ik de reden is dat ik hier vanavond niet ben in het programma WWW. Oftewel, Rob zit hier vanavond alleen tussen 6 en 7 in het programma WWW. En dat heeft hij dus te danken dat ik daar de optreden verzorg voor de Urker formatie, zoals gezegd. Met onder andere dit nummer voor de oudjes van het Feitenhof vanavond op het nieuwe Feitenhof in Elburg. Goed, als we dan toch over programma's hebben, hoe gaan we dan verder? We gaan hier natuurlijk straks middagmatinee eindigen rond de klok van 2 uur met prachtige muziek hierna. Tot en met 5 uur of zelfs 6 uur zie ik wel. En dan Rob de Koning met het programma WWW. Wat hij allemaal heeft, weet ik niet precies, maar het is altijd leuk om mee te luisteren daarna. Maarten Seibel met zijn orgelinformatie en orgeluur. En dan Aad Duits natuurlijk, van Aad tot eeuwigheid. En Harry Hollander met Adriaan Bruining. Ik denk dat ze allemaal weer terug zijn van vakantie, daar ga ik maar vanuit. Zo niet, dan, je hoort u het vanzelf natuurlijk, is van 9 tot 10 uur en daarna natuurlijk Herman Diepens. En of die weer terug is van vakantie is ook maar de vraag, dacht het wel. In ieder geval, die brengt u met een mooie gedachte de nacht in van 10 tot 11. En daarna hele mooie easy listening muziek hier allemaal bij Lou FM op maandag 17 augustus.

Ja, dit is Lou FM en het is inderdaad Summertime. Dat was Elvis Presley natuurlijk, maar ook onze jingle met het is weer zomer. Nou, we gaan eens even kijken of dat ook zo blijft. We hebben natuurlijk al een hele zomer gehad. Hè, zo kun je het wel zeggen wat temperatuur betreft. Heel veel mensen die waren er ook wel een beetje klaar mee. Vooral de grote hittes van 30 tot 35, 36 graden is niet lekker natuurlijk. En we kunnen allemaal wel van een zonnetje houden. Maar als het zo warm wordt dat je niet meer kunt functioneren. En ook dat je het binnen niet koud kunt houden. Dan is het niet meer leuk. We gaan eens even kijken wat het weer gaat brengen. Niet alleen vandaag, maar ook van de week. Vanmiddag is het overwegend droog. Alleen in het noorden is er nog een buitje mogelijk. Verder trekken de wolkenvelden over. Schijnt regionaal de zon een tijdje. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 21 graden. Dus dat is een mooie temperatuur. Vanavond vooral in het noorden veel opklaringen. In het zuiden trekken nog veel wolkenvelden over. Later wordt de bewolking wat dikker. Vannacht gaat het vervolgens vanuit het zuidwesten regenen. Hierbij neemt de wind aan zee toe en naar vrij krachtig. Elders is er wat minder wind. De minima ligt tussen de 12 graden in het noordoosten en 15 in het midden. En 16 tot en met 19 graden in het zuidwesten. Daar hebben we het over de nacht dus. Morgen dan is het bewolkt en valt een groot deel van het land wat regen. Het zal een heersende droogte zeker niet verhelpen, want het is natuurlijk kurkdroog overal en dat mag nog wel 14 dagen continu regenen. Volgens mij willen de boel aangevuld worden in de sloten, maar ook op de velden, want het is kurkdroog. Maar goed, het is in ieder geval een kleine verlichting en plaatselijk valt meer dan 10 mm. Nou, de kurkdroge bovenlaag wordt in ieder geval wat vochtig gemaakt tijdens de tweede ochtendhelft. Trekt de meeste regen weg, maar verspreid komt het nog wel tot een enkele lichte bui. Morgenmiddag moeten we rekening houden met lichte regen en een enkele bui. Het is veel vaker droog dan tijdens de ochtenduren. Met een beetje geluk komt de zon af en toe tevoorschijn. De bewolking zal de overhand houden. De maximum liggen tussen de 19 en 20 graden in Groningen en rond de 22 graden in West-Brabant en Zeeland. Verder waait een westenwind stevig met een windkracht 3 tot 4 en boven land en 5 langs de kust en rond het IJsselmeer. Dus 4 of 5 bevoor, dat is best wel pittig. Dus even oppassen geblazen. Morgenavond zijn er ook droge perioden. Enkele buien. Lokaal kan er een bui stevig uitpakken met kans op onweer. Morgennacht krijgen we te maken met nieuw regengebied en meerdere buien. Lokaal kan het stevig doorregen en wederom valt er het nodige aan regenwater. De minima ligt tussen de 15 en 18 graden. En dan de vooruitzichten voor de komende dagen. Woensdag, de laatste vestingdag in Elburg. Dan gaat het ook toch wel regenen. Maar het regengebied trekt snel naar Duitsland weg. En vervolgens breekt de zon door geregeld. En waarschijnlijk verschijnt de stapel in het midden. En bestaat het weerbeeld uit stapelwolken, zonnige perioden en enkele lichte buien. Dus het kan wezen dat het meevalt woensdag. In ieder geval, temperatuur is goed. Dat zit tussen de 20 en 22 graden. Donderdag, dan hebben we nog aan de kust. Periode flinke buien en in Nederland begint het waarschijnlijk overwegend droog met zonnige perioden. In de middag komt het ook mogelijk tot een bui. Bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind blijft de temperatuur aangenaam en het zal tussen de 19 en 22 graden worden. Dan hebben we het over dus woensdag en de donderdag. Nou, dan hebben we na nog wat zomerweer met enkele buien, maar ook de temperatuur zal zeg maar vanaf vrijdag ook rond de 20 graden wezen. En dat is een hele mooie temperatuur om bij te kunnen functioneren.

Ja, dat was Elton John. En dat nummer heette Nikita. En dat Nikita-nummer is speciaal opgezet. Of gedraaid eigenlijk, moet ik zeggen. Voor niemand minder dan Hendrik van Oenen. Die is vandaag 60 jaar geworden. En die wilde ik hierbij feliciteren. Ook namens de lokale omroep, maar ook namens mezelf natuurlijk. Veel plezier en een fijne dag op je 60ste verjaardag. Geniet ervan. En dit nummer, dat was jouw favoriet. Ik had het aan je gevraagd. En je zegt, nou, als ik dan toch wat moet draaien, doe dan maar Nikita. Dus vandaar deze Elton John, Nikita, speciaal voor jou. En nogmaals, geniet ervan. Fijne dag samen. En maak er wat moois van. Want je maakt het maar één keer mee natuurlijk om 60 te worden. Een mooie mijlpaal. En ook zeker dankbaar wezen dat je het kan halen. En vooral doorgaan. En dat je er nog jaren bij mag hebben. Goed, overmorgen moet ik zeggen, dan is het de laatste vestingdag in Elburg. En dat betekent dat we dus de laatste keer groot feest hebben. Het was afgelopen 2 weken ook groot feest in de stad, buiten de markt om. 'S Avonds een hoop gezelligheid, mooi weer natuurlijk, heel veel jeugd en heel veel mensen op de been. En allemaal gezelligheid en feest, ja, zoals het hoort. Weinig trammeland en dat hoort ook zo natuurlijk. In ieder geval aankomende woensdag de laatste keer. En ook dan staat natuurlijk onze grote vriend Bert Solstegen met de gerookte paling. En Zalm natuurlijk met zijn rooktonnetje daar schuinting over aan IJzerradijzen met de mooie kraam. En als u dus nog een beetje Elburger vis wil proeven en eten, dan zult u daar even naartoe moeten. Waar u dus ook voor naartoe kan is voor de aanbod natuurlijk van de markten en de kleedjesmarkt. Die daar is natuurlijk allemaal een marktwaar aan de man brengen met tweedansspullen. En er is ook van alles genoeg te eten natuurlijk in alle restaurants en cafés. En er zijn bands, DJ's, s'avonds die de boel wat opleuken om de sfeer tot een geweldig resultaat te maken. S'avonds tot 11:00 heb ik begrepen, want dan moet het wat rustig worden. Ook logisch, want er zijn ook mensen die nog moeten werken de volgende dag in de stad en die dan slapen moeten. Dus er wordt rekening mee gehouden, zeker. Waar ook rekening mee gehouden wordt, is de kerktoren. Die kunt u nog steeds beklimmen en dat is op zich ook wel mooi. U kunt natuurlijk ook meevaren met een botter en dan kunt u ook mooi kijken over de regio en over het Veluwemeer en over de landerijen daar. Dus allemaal te doen op de aankomende woensdag, de laatste vestingdag. Wat niets meer is, is de zomerconcerten van het Veluwse mannenensemble. Dat is dus afgelopen vestingdagen allemaal geweest. Maar de 19e, dan denk ik dat ze allemaal weer aan het werk zijn. In ieder geval, dan is er geen zomerconcert van het Veluwse mannenensemble in de Grote Kerk. Voor de kinderen is natuurlijk wel veel te doen. En dat kunt u allemaal zien in de site, op de site van de gemeente Elburg, maar ook van de site Vestingdagen. U kunt dat gewoon intikken, googlen en u kunt dat allemaal zien. Maar u kunt er ook natuurlijk het beste gewoon naartoe gaan. Vanaf 's morgens volgens mij 10 tot 11 uur of 10 of 11 uur is het al activiteiten en gezelligheid in de stad. En als het weer een beetje meevalt, niet hard regen, dan is het zeker de moeite waard om even naartoe te gaan. We gaan eruit met het nummer van Maywood. En dan betekent dat we ons opmaken voor de klok van 1 uur. En nationaal zijn we er weer bij u met het tweede deel van Middag Matinee met EB.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de

0: verdient.
1: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

was Maywood, de dames Maywood met Late at Nights. Welkom in het tweede uur en het laatste uur van middagmatinee met EB. Tot en met twee hier bij Lou FM op maandag 17 augustus alweer. Ja, welkom ook Jeroen natuurlijk met zijn vriend. Die zit in het buitenland lekker op vakantie. Jeroen, bedankt voor je bericht. En uiteraard gaan we daar even rekening mee houden met je wensen. En ik zou zeggen, geniet ervan. Ondanks dat je een paar druppels regen hebt, heb ik begrepen, een klein beetje onweer. Dat komt vanzelf goed daar bij jullie, want het zal vanzelf weer mooi weer worden. Geniet ervan in ieder geval. Ook Jack Overtrek, bedankt. Ook bedankt voor je informatie en bericht. En natuurlijk ook niet te vergeten, Bertus Holsteger, ook bedankt voor de berichtgeving. Goed, zoals gezegd, welkom in het tweede uur. Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk het regionieuws even bijpakken. We gaan zometeen even praten met Rini Wolf. Als het goed is, hebben we die weer aan de lijn. Ja, vorige keer ging het wat mis. Lag waarschijnlijk aan mij, omdat ik er niet was. Nou, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, we gaan hem even proberen aan de lijn te krijgen. En de huidige stand van zaken op het racegebeuren. Motor- en autorace. Kijken wat er is en zo niet. En dan gaan we praten over wat er nog in de city aan de hand is. Allemaal straks. En natuurlijk niet te vergeten mooie muziek. En de laatste informatie over Elburg en omgeving. Nou, het nummer wat ik net draai, zoals al eerder gezegd, ook Henry van Oende, 70, 60 jaar geworden, moet ik zeggen, 70, 60 jaar geworden. Het nummer Nikita was voor jou een hele fijne dag. En ook niet te vergeten Willem Vlieger, die natuurlijk ook altijd online is, of wie er al meeluistert. En als er wat goed gaat, dan is het goed. En als het wat misgaat, gaat het ook mis. Maakt dat maar niet uit. In ieder geval geeft altijd leuke tips en adviezen. En vanmorgen, ik was het even vergeten om mee te nemen, Willem, maar dat kwam door de drukte en ja, we hebben te weinig zendtijd in een uur volgens mij. Daar moeten we maar 70 minuten voor maken in plaats van 60, want ik red het nooit. En het komt natuurlijk ook wel dat ik een beetje te veel babbel en misschien te weinig muziek, maar we gaan het natuurlijk ook even straks weer goed maken. In ieder geval, de informatie die ik van jou kreeg was Fanny Blankenschoen. Dat was niet in 1950, maar volgens jou in 1948. Nou, ook mooi. En ook niet zo heel belangrijk. Amazing Grace, het nummer wat ik zei, dat gaan we vanavond waarschijnlijk zingen met de Urkse formatie op het Feithof vanavond. Met de samenzang die daar georganiseerd wordt. En daar zullen ze ook dat nummer zingen, Amazing Grace. Maar het is volgens jou geschreven door een scheepskatein die de slaaf aan boord had. Van Engeland naar Amerika. Nou, dat is allemaal voor de informatie. Als u daar wat aan hebt, vindt u prima. En denkt u van, nou, ik vind het goed zo. Het nummer vind ik ook goed. Is ook allemaal prima. We gaan ons zo even druk maken. In ieder geval informeren en even bellen met Rini Wolf hoe de stand van zaken is. Dus blijf luisteren naar Lou FM.

0: Ja, laatste groeten er weer tegenaan, oftewel Henk Wijngaard. Ik heb mijn wagen volgeladen. Nou, ik heb hem nog niet volgeladen. Er wordt pas woensdag mijn eerste nieuwe rit op de nieuwe auto. Maar misschien heeft Rini hem wel volgeladen. Rini, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Herbert.
0: Nou, ook wagen...
1: Ik heb niks geladen.
0: Oh.
1: Ik ben niet Bin Laden, zeg maar.
0: Bin Laden, ja. En een dagje vrij?
1: Ja, vandaag een vrije dag. Ja, ja, we gaan zo even wat boodschapjes doen en dan...
0: Oké.
1: Okay. En morgen weer aan de bak.
0: Ja, en even langs de kringloopjes.
1: Hoop ik niet.
0: Nee, ik wil zeggen, anders moet je wel de vrachtwagen meenemen natuurlijk, ja.
1: Ja, precies. Maar de nieuwe vrachtwagen. De mooie XD met slaapkabine. Dus je kan er ook tegenaan.
0: Ja, ik kan er tegenaan. Ja, ik doe al twee nachten in de hoek dicht, want ik kan niet wachten op die auto. En ik heb net... kaptein gesproken, oftewel meneer Land, die is ook aan het rijden op dit moment. Ja, wat hij aan het doen is, weet ik niet. Volgens mij is hij aan het testrijden, maar in ieder geval, die krijgt er zoveel zin in. Die zegt, het is fantastisch. Hij doet de rotonde 4 keer, melden die net dus.
1: Oh, dus hij komt wel aan de kilometers vandaag.
0: Hij komt aan de kilometers en wordt ook lekker ingereden zo. En de 27 FC bakt die deed het nog niet, want er zat zo volgens hem geen luidsprekertje in. Maar ik heb inmiddels begrepen dat het dezelfde luidspreker is als de radio. Dus het is allemaal geen paniek. Dus ik kan woensdag ook lekker met de 27 FC bak hier lullen. Ik heb gevraagd of er een zwaardere versterker in kan. Dat ik in Zwolle en natuurlijk in Rotterdam nog te horen ben. Want dan kunnen we een paar liedjes zingen. En ik neem de slaapzak mee, want er is een mooi lichtbedje zit erin. Dus ja, het is gewoon vakantie, Rini.
1: Ja, er worden allemaal zo makkelijk. Je hoeft niks meer te doen eigenlijk. Je moet er even bij wezen, maar verder hoef je niks te doen.
0: Ja, je moet er alleen maar even inklimmen in principe en dan kun je gewoon liggen.
1: Ja. Slaapdrijk worden. Zeg maar.
0: Slaapdrijk worden, nou dat is de uitdrukking. Ja, dat is. Nee, maar kijk er wel naar, mooi. Maar jij hoeft in ieder geval niet te rijden. Morgen weer, heb je nog vakantie gehad of ga je nog op vakantie?
1: Nee. We gaan nooit in het hoogseizoen. We gaan altijd in het voorjaar en najaar. Mm-hmm. Dus we redden ons wel, want met het mooie weer hoe je niet de zon nog weer op te gaan zoeken natuurlijk.
0: Nee,
1: alhoewel de zon nu even een beetje weg is, ja. Momenteel.
0: Oh, op zich niet erg.
1: Nee, het is goed voor de gewassen en dat soort dingen. Dus laat maar even een beetje regen af toe. Ja. Ik vind het niet erg.
0: Nee.
1: Ik heb een overdekte auto, dus en ik zit hier binnen ook droog.
0: Ja, tot nu toe. En dat kan in de city ook. En je kunt buiten en binnen zitten, dus wat dat betreft... niks aan de hand.
1: Ja, maakt het niet uit, joh. Buiten is altijd goed.
0: Ja. Rini, even over de city, voordat we even naar de motorrace, autorace. De laatste keer, hè, 16 dagen woensdag.
1: Ja, voor dit jaar dan, hè.
0: Ja, voor dit jaar natuurlijk, ja. Hé, maar naar activiteiten.
1: Ja, dat is altijd weer geslagen. Maar ja, ik heb de pech dat ik donderdagmorgen weer heel vroeg... dan moet ik eerst met de vrachtwagen van Voorlek... dan moet ik los ergens in Noordwijkerhout... Dus ik moet dan weer vroeg eruit. Dus woensdagavond wordt het weer niks voor mij, zeg maar. Ik plan dat elke keer verkeerd.
0: Ja, maar dan kun je wel woensdagmiddag pakken, toch?
1: Ja, ik kom wel aan het quotum.
0: Ja, oké. Nee, want weet je wat het is? Ik was vorige keer, liep ik ook even langs. Maar het is mij te druk, hoor, na 10 uur, als ik eerlijk moet wezen.
1: Ja, het is bijna geen doorkomen, maar zoveel mensen. Maar hartstikke leuk. Tuurlijk. Op de knip.
0: Ja.
1: We hebben ze ook gezamenlijke tappen staan, zeg maar, van alle horeca, wat rondom de vismarkt zit. En het staat van elke gelegenheid staat er iemand in die kar en om biertjes te verzorgen. Dus het wordt allemaal eerlijk verdeeld.
0: Ja.
1: Dus dat gaat perfect.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik heb dat al jaren eerder voorgesteld om de hele horeca gewoon 1 verkooppunt met muntjes en de rest lekker delen, de buit delen en gezamen. En het is eindelijk nu toch goed gekomen. Bij jullie daar in de straat, dan wordt het wat ander verhaal natuurlijk, want dat is weer een andere positie, maar ook de andere drukte. Maar dat doen ze toch goed, want jullie hadden nog een extra kraampje aan de overkant, hè, Tap?
1: Ja, en buiten Tap erbij. En dat, ja, dat is perfect. Dat mocht eerder niet, maar nu wel.
0: Ja.
1: En dan moet je niet door de hele mensenmassa heen. Want voordat je weer buiten bent, is de helft van het blad al boom. Of iemand anders werd eraf gepakt.
0: Ja, wel goed voor de omzet.
1: Ja, dat wel weer. Ja.
0: Goed, Rini. We gaan even. Is er nog wat gereced? Komt er nog een race aan? We hebben het dan. Beginnen maar even met de Formule 1. Is daar nog wat nieuws?
1: Nou, weinig nieuws. Maar dat komt weekend eraan. De eerste vrachtwagens waren al gesignaleerd. Daar die er naar Zandvoort gaan.
0: Mhm.
1: Race trucks. En dat gaat nu komende weekend gebeuren in Zandvoort voor de laatste keer. En mijn look is er al helemaal op voorbereid, maar er komt een heel groot scherm aan de overkant hangen waar de hele race goed te volgen is in ieder geval.
0: Oké, nou, dat is mooi. Dat was toen met de voetbal.
1: Je kunt nog beter zien als je in Zandvoort bent.
0: Ja. En je hoeft niet zo ver te lopen, hè?
1: Je hoeft niet te lopen. Je kunt rustig blijven zitten en een keer met de vinger rondzwaaien gaan. En dan kun je vanzelf drinken. Dus.
0: Heel goed.
1: Je hoeft niet in de rij te staan.
0: Nee, dat is de eerste wedstrijd weer na de zomerstop, hè? Hoeveel zijn er dan nog? Weet je dat toevallig? Hoeveel wedstrijden nog te gaan?
1: Ja, volgens mij zijn we een beetje op de helft. Dus nou een stuk op 10-11 te gaan. Ja. Dus
0: okay.
1: Er kan nog van alles gebeuren.
0: Kan nog van
1: alles. Maar dat Max kampioen wordt, dat kan wel een beetje op je buik schrijven.
0: Ja, oké. Nou, daar gaan we er maar niet vanuit. Ja, mochten ze de eerste drie elke keer in de vangrail komen, dan kan het nog.
1: Dan kan het nog wel, maar ja, Antonelli die loopt een hele eind voor met de Mercedes en... Ja. Is hem ook gegund, jong talent. En ik denk dat het nieuwe Max wordt.
0: Dat denk ik ook, ja. Hij is nu al over de finish in principe in Zandvoort.
1: Bijna wel, ja.
0: Goed, motorrace dan?
1: Ja, motorrace is... die hebben ook wel vaak nu tot en met 13 september.
0: Oh.
1: Want dan gaat het in San Marino weer beginnen. En, dus dat is voorlopig even gebeurd. Maar we natuurlijk niet te vergeten. Onze buurtalent, Levi... Die heeft afgelopen weekend heel goed gepresteerd.
0: Ja, ik had het even in het sportprogramma al meegenomen. Er waren twee wedstrijden en dat was eigenlijk de ADAC-club, moet ik zeggen. Ook een soort juniorklasse, dan een Duitse ADAC-club. En daar kreeg hij een wildcard voor en dat is goed afgelopen, hè?
1: Ja, dat is heel goed afgelopen. Volgens mij is hij gisteren derde geworden. Dus in de Duitse ANWB-cup, zeg maar.
0: Ja. De ADAC-cup, ja. Ja, heel mooi. Een podiumplek. Goed voor zijn zelfvertrouwen. En misschien is de klasse ietsje minder sterk als de klasse waar hij in zit. Natuurlijk in die Moto4. Maar goed, het is wel even lekkere kilometers maken. Op je eigen circuit Zandvoort. Zandvoort-Assen bedoel ik. En daardoor kan hij wat kilometers maken. En natuurlijk een vertrouwen dat hij de strijd aan kan bij de eerste.
1: En ja, precies. Want een paar keer, de laatste tijd een paar keer onderuit gegaan en zo. En dan, dan word je een beetje depri van natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dit is wel weer even een stimulans om weer volop aan de bak te gaan, zeg maar. Ja,
0: mooie opsteker inderdaad. En de eerste wedstrijd. Er is nog één wedstrijd voor hem te gaan in zijn eigen klasse, de Moto4. En dat is, als het goed is, ik moet het er even bijpakken, in september. 18 en tot en met 20 september, dan moet TT Assen. Daar gaat hij dan rijden voor de laatste wedstrijd. Dus de thuiswedstrijd en de laatste wedstrijd. En hopen dat hij daar ook op het podium kan komen.
1: Ja, zeker. Ja. Wat tussendoor heeft gebeld door iemand. Maar goed, die bel ik zo hoor.
0: Ja. Ik krijg een bericht van Jeroen, van je zoon. Ik lees net 30 augustus MotoGP in Aragon.
1: Oh. Nou. Dan weet hij dat alweer beter dan ik. Dus,
0: ja,
1: maar hij heeft ook wel de tijd ervoor, want hij zit mooi in Turkije daar met een glas bier voor, denk ik. Hij is vrijdagmorgen naar Düsseldorf gebracht en die moet donderdagavond weer ophalen. Dus ik denk wel dat hij daar ook mee luistert in Turkije.
0: Ja, klopt. Inderdaad. Hij stuurt ook een berichtje inderdaad dat ze de Loe hebben online even aan hebben. En het regende wel een beetje, maar morgen is weer mooi weer. Dus ja, die geniet ervan. Die hebt er tijd voor, Margriet. Dat was de laatste informatie. 30 augustus, MotoGP. Nou, prima. Zo blijven we hier wel op de hoogte, Rini. Verder nog nieuws in de stad?
1: Nou ja, niet in de stad, maar wel dichtbij. En dat was afgelopen zaterdag in Oldebroek.
0: Ja.
1: Daar moesten... de familie Vos, Stal Vos, optreden en met het paardengedoe.
0: Ja.
1: En Marloek, de eigenaresse van de Citybar, die werd de eerste met het veulen. Dus die werd gehuldigd en ik was er live bij, want ik vond het wel mooi om te zien dat zo'n veulentje wint. Er zijn wel eens jaren aan gewerkt. Las ik op Facebook, maar dat filmpje is nog maar een paar weken oud, dus hoe dat kan, weet ik ook niet. Maar goed. Het is in ieder geval gelukt. Ze hebben de eerste prijs binnengehaald. Ze zijn nu wereldberoemd in Oldebroek en omstreken.
0: Ja. Je hebt het over veulen. Is er dan een veulenkeuring? Of loopt er dan de moederpaard mee met het veulen? Of wat is de
1: wet? Ja, ze lopen samen mee. En dan wordt gekeken hoe de uitstraling is. En hoe ze lopen. En dat soort dingen. Dus ik heb er verder ook weinig verstand van. Maar het is een leuk evenement elk jaar daar in Oldebroek. Bij dat Zwaluwe is dat volgens mij.
0: Ja, Zwaluwenburg, ja.
1: De land dat wordt beschikbaar gesteld door Wim Kel. Hm. Die ook die snackwagen heeft in de Eemshaarde. Ja, ik heb nog even gesproken. Maar dat was een leuke gebeurtenis in ieder geval.
0: Ook grote opkomst.
1: Dat was waren heel wat bezoekers, ja, dat kan ik wel zeggen. Ja.
0: Nou, hartstikke mooie prijs voor Malouke en de familie, denk ik, hè? Want het is één grote familie die daar met die paarden bezig is.
1: Ja, stel vast. De hele familie is er dan bij. En dan is het lekker even lekker eten, drinken en dat soort dingen. Dus
0: ja.
1: Dat was weer een gezellige boel.
0: Ja, dat gebeurt normaal niet.
1: Ook.
0: Wel of geen paard, blijft hetzelfde in principe.
1: Blijft eigenlijk hetzelfde, maar goed. Het
0: gaat om het idee.
1: Ja, het gaat om het idee, ja. Dat hebben we weer gehad. En aankomende woensdag, je had het al over de laatste vestingdag van dit jaar. Dus we hebben familie over van Patricia uit Canada.
0: Oké.
1: Okay. Die hebben gisteravond hier, middagavond, hier doorgebracht. Hier buiten, op ons eigen buitenterras, zeg maar.
0: Ja.
1: En die gaan morgen weer op Canada aan. En dan gaan we eind van de middag nog even een borreltje nemen bij de city om de boel af te sluiten.
0: Oké, nou mooi. Is dat familie van Patricia, van moederskant of vaderskant?
1: Van vaderskant, ja. Okay. Van Beekman, van de Beekman-familie. Ja. Okay. Die zijn daar heel vroeg, toen ze klein waren, een puppy waren, nog zijn we daar naartoe gegaan. En, ja. De meeste broers zitten in de olie en hij is veearts daar en heeft ook zelf een grote boerderij daarom. Maar dan gaan we volgend jaar eens even een kijkje nemen.
0: Oh, dat is wel leuk, ja. Ja, inderdaad, mooi. Heb ik ook gedaan met de familie van mij. Ze zit ook in Amerika, precies wel. Er zit ook een boerderij en alles. En daar hebben we een paar jaar geleden voor het eerst geweest. Maar dat is wel mooi om die familie te ontmoeten. En zeker hoe het er allemaal uitziet. En hoe makkelijker als het daar gaat vergeleken in Nederland, hè?
1: Dat in ieder geval. Maar daar hebben ze ook allemaal wel regels trouwens. Maar hij vertelde mij, die boeren daar, die komen één keer per jaar bij elkaar. En dan gaan ze over de prijzen, de graanprijzen en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: En daarna gaan ze aan de borrel en dan komt de sterke vrouw. En toen zei één boer, hij zegt, I have zoveel land. Hij doet er 2 days over om met de tracker eromheen te rijden.
0: Oh ja.
1: Zegt die andere boer, ja, zijn tracker heb ik ook gehad. Maar goed.
0: Ja, dat ligt aan de tracker dus, ja. Ja, er komen sterke verhalen op tafel, ja, inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: Goed, mooi. Rini, ik denk dat we er doorheen zijn. Dat we dan, of je moet nog wat te melden hebben. Anders gaan we even naar de groeten en dan gaan we weer gauw verder in het programma.
1: Ja, laten we dat zeker doen, Egbert. De groetjes. Man, daarbij natuurlijk de Van Weijen boys die vandaag allemaal weer fris en fruitig begonnen zijn op de bouw. En ook de radio aan hem staan natuurlijk op de loe. En Voorlek niet te vergeten. En Jeroen met zijn... Met zijn maatje Mitchell, of Mitchell zeg ik, Michael, die in Turkije live meeluisteren. En die haal ik donderdagavond weer op in Düsseldorf.
0: Okay.
1: Dus dat komt allemaal goed. En verder iedereen, het bezoekplaatje van Jack Overtrek naar iedereen die luistert momenteel.
0: Inderdaad, goed, dat gaan we doen. Ja, we hebben vanmorgen al contact gehad met Jack Overtrek. En die heeft weer een mooi liedje uitgezocht. Ga niet verklappen. Dat heeft toch geen zin, want voor die tijd hadden ze ook al een keer contact met Patricia. Dus als het een hele mooie is voor Patricia, weet ze toch wel. Maar dan gaan we nu gewoon luisteren. In ieder geval, Rini, bedankt voor dit moment weer. Hele fijne werkweek nog, moet ik zeggen. En we spreken elkaar volgende keer weer.
1: Dat gaan we zeker doen, Egbert. En fijne uitzending nog. En de groetjes aan iedereen.
0: Leuk stadje. Dat was Rini Wolf weer.
2: Een ander schatje.
0: Rini Wolf weer live. Hier op Loe FM elke maandag. Een nummer uitgezocht door Jack Overtrek.
2: Een ander schatje. Maar geen een. Die is zo mooi als zij.

Ja, dat was een elk stadje ander schatje. En dat was aangeboden voor Jack, door Jack Overtrek, moet ik zeggen. Jack, bedankt. Dat was Ferry de Lits. We gaan gewoon verder. We pakken nog even wat regionieuws erbij. En dat is niet alleen in Elburg natuurlijk. Er is ook in het Harde wat te doen. Want u kunt weer gaan klaverjassen. Ja, dat is vaak zo. Het nieuwe seizoen begint weer na de zomervakantie. En ook op het Harde, moet ik zeggen, bij de klaverjasclub SV het Harde begint op 20 augustus weer het nieuwe kaartseizoen. Dus vanaf die datum kan iedere donderdagavond geklaverjas worden in de kantine van sportvereniging op het Sportpark Schenk, moet ik zeggen, aan de Bovenweg in het Harde. De spelavond die lopen tot en met 3 juni 27. Er wordt per avond 3 rondes gespeeld volgens het Amsterdamse systeem. Inzet is €5 per deelnemer en naast de wekelijkse geldprijs is er ook een seizoencompetitie verdeeld over 7 periodes van 6 weken. Ook worden er een periode prijzen uitgereikt. Aan het eind van het seizoen wordt het eindklassement opgemaakt. De 5 beste periode-resultaten telden mee voor de eindrangschikking. De beste 3 spelers die worden tijdens de afsluitende feestavond op 10 juni 2027 guldig. De wedstrijden beginnen naar verwachting om 19:45 en rond de feestdagen. En op Hemelvaartdag wordt er een andere avond gespeeld. Voor meer informatie kunt u bij Peter van den Burg terecht of Gert Drost. En dat is allemaal te zien op onze site loomedia.nl onder de afdeling Dorenspijk Elburg het Harde kunt u kiezen. En dit staat natuurlijk onder het Harde. En dat betekent dat u dus, wilt u gaan klaverjassen, dan bent u van harte welkom. En u hoeft natuurlijk niet helemaal uit het Harde te komen. En dat kan ook uit Elburg, maar wel even van tevoren even aanmelden bij de vereniging natuurlijk.

Ja, het is all in the Bible. Het klinkt als Boney M, maar het is Snoopy die dat zingt. Misschien is het wel dezelfde man, ik weet het niet, maar in ieder geval zo staat de tekst hier genoteerd. We hadden het over de activiteiten in Elburg en het Harde, maar ook in Oldenbroek is wat te doen. Alleen dat is in het negatieve dan, want daar is wat gebeurd, kan ik beter zeggen. Daar hebben ze vlaggenmasten neergehaald, oftewel er zijn nu na 7 verdwenen regenboogvlaggen is het opnieuw raak in Oldenbroek. Dat is de tekst. In Oldenbroek zijn afgelopen weekend opnieuw regenboogvlaggen weggehaald. Ook werd het dorp met een vlaggenmast een regenboogvlag omvergehaald. Dat meldt Oldenbroek vooruit. De organisatie deelde een foto van de omvergehaalde mast en beveiligheidsbeelden die volgens haar bij een andere melding horen. Daarop lopen ze zaterdag, de mensen dan die dat gezien op de beelden, daarom lopen ze zaterdag rond 11:30 meerdere personen door een straat. En of ze iets met de verdwenen vlaggen te maken hebben, is niet vast te stellen. Ja, dit gaat maar om een vlag, schrijft Oldenbroek vooruit. De organisatie spreekt van intolerantie en onwetendheid en de haat tegenover de gemeenschap. Het is wat precies het motief van de daders was, is niet bekend. En eind juli meldde de VROG dat in de gemeente zeker 7 regenboogvlaggen bij woningen waren weggehaald. En minstens in 3 gevallen was er aangifte gedaan. Verschillende inwoners hadden een vlag opgehangen. Nadat het college besloot had dit niet meer in het gemeentehuis op te hijsen. Ja, nou, ik snap de hele ophef niet, want ik heb begrepen. Ik dacht dat die vlag er altijd hing in het gemeentehuis, maar blijkt maar op 1 dag in het jaar te gaan. En dan zoveel trammeland maken, zoveel herrie en ruzie. Ja, dat schiet allemaal niet op. Maar ja, zo is het tegenwoordig deze tijd. Mensen kunnen weinig van elkaar verdragen. En het is gelijk bingo, oorlog en natuurlijk elkaar helemaal vooral schelden op de sociale media. Want het is natuurlijk makkelijk als je niet tegenover elkaar staat. Dan is de tekst makkelijk te schrijven als dat je met iemand in gesprek gaat. En daar mist het nog wel een beetje aan. Heel jammer. Dat is zoals het is. En we kunnen daar ook heel weinig aan doen.

Ja, dat was Love on the Rocks van Neil Diamond. Een mooi nummer. Mooie zanger ook, Neil Diamond. Goed, we gaan nog even kijken naar het laatste nieuws in de regio. In Kampenveen, dat was de 7e editie van de Oostdags. En ondanks de lang verwachte regen was het een groot succes. Er zijn ook beelden en live video te zien, zie ik. En foto's dus op onze site loomedia.nl of de VRMG site. Daar kunt u ook kijken. Op het trein van de Wittesteinsallee was het een drukte van belang. Oude trekkers reden af en aan. Er werd ook op een ouderwetse manier gras gemaaid en graan gedorst. Er waren diverse ploegwedstrijden. De kinderen konden een ritje met de pony mee en gesminkt worden en zich uitleven op een springkussen. En ook werd twee keer een erfhuis gehouden. Dat zijn mooie spullen die tegen elkaar opgeboden kunnen worden om voor de verkoop. En er waren diverse kramen met allerlei producten. En de catering kon met terecht voor de tent, in de tent voor lekkernijen. Waar onder andere een broodje hamburger en een broodje pulprok. Pork is dat, staat prok, maar het is pork. En ook kon men genieten van verse gerookte zalm. En dat was eerder te plaatsen bereid. Dus mooie activiteiten, wedstrijden en genieten. En onder elkaar voor de kinderen en voor oudere mensen. Voor iedereen wat wil te zien, zoals gezegd op de site van loomedia.nl. En ATV Foto heeft foto's gemaakt natuurlijk. Daar kunt u ook allemaal dat weer terugzien op onze website.

de dames Love met My Number One. En dat was speciaal voor onze medewerkster Naomi, die weer aan het werk is, heb ik begrepen. En ja, dat is natuurlijk best wel lastig als je een hele fijne vakantie hebt gehad. Maar in ieder geval, alles went weer. Dus ook het werk, zeker. Dat is hier ook het geval. En het is stikke fijn dat het allemaal weer kan. Ja, we kunnen ook nog zwemmen natuurlijk. Het is nog redelijk zwemweer. Maar je kunt natuurlijk ook meedoen aan 5,5 kilometer zwemmen. Dat gaat om het verboden eiland IJsseloog in het Ketelmeer. Ja, u hoort het goed. Het verboden eiland, oftewel het eiland waar al het slip ligt. Midden in het Ketelmeer ligt een verboden eiland met een gat in het midden. Het noemen ze het IJsseloog. Een stortplaats voor vervuilde bagger. Betreden mag het zeker niet. Maar deze zondag, en het was dus afgelopen zondag, zwommen de tientallen mensen er 5,5 kilometer omheen. Het gaat om het meer wat uitmondt in de IJssel. En dat is ingeklemd tussen Flevoland en de Noordoostpolder. Breed, open en grillig. Geen zwembad. Maar precies daarom aantrekkelijk voor de open waterzwemmers. Omdat het verboden terrein is, vertrekt zondagochtend een begeleidingsboot vanuit de Marina Schokkenstrand in Nagelen. De deelnemers zwemmen het rondje om het eiland en keren terug naar de boot. Het is de eerste keer dat een georganiseerde zwemevenement zo rond dat IJsseloog plaatsvindt. De organisatie is de stichting Rondje Pampus, bekend van onder meer het zwemevenement rond Eiland Pampus bij Amsterdam. En is zeer tevreden met de eerste editie. Het was een geweldige eerste editie, zegt Robert Vogel van de stichting. Met het Om IJsseloog heeft Nederlandse Open Water Zwemkalender er een iconisch zwemevenement bij. Meedoen kost best veel geld en het geld gaat deels naar een goed doel, de Wageningse Universiteit. De organisatie doet onderzoek naar de staat van de waterecosystemen in het IJsselmeergebied, een gebied dat zeker om de druk staat. Allemaal te zien op de site van de Stentor en dan natuurlijk de afdeling de regio.

Ja, er waren twee achter elkaar. Ronald Keizer met Santa Maria. En natuurlijk de laatste herkenbaar een nummer van Heintje. Tegenwoordig heet hij Hein natuurlijk, maar toen Heintje. En het nummer heet Mama. En uiteraard kunt u wel nagaan voor wie die is. Inderdaad, voor mijn moeder. En niet alleen omdat zij mijn moeder is, maar ook omdat ze kijkt wat ze allemaal voor iedereen doet. Ook zoals bijvoorbeeld bij het Feithof, waar vanavond ook weer een zangavond is. Waar zij ook jarenlang natuurlijk in de organisatie zat. En natuurlijk als mantelzorger en verzorger en alles wat ze doet daar. En dat doet ze nog steeds met veel plezier. Alleen ja, de leeftijd is natuurlijk ook niet zo erg jong meer. Vandaar dat ik dat nummer even voor haar draai. Want aankomende woensdag 19 augustus. Dan hoopt ze 88 jaar te worden en nog in zeker goede conditie en gezondheid. En helder van geest kan ik soms wel een puntje aan tippen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo heel ingewikkeld en moeilijk. In ieder geval, moeders, we hopen dat we dat allemaal woensdag mogen meemaken. En dat je dat ook nog heel lang kan en mag en blijven vieren. Goed, het zit er weer op hier in deze studio. En dat betekent dat ik heel snel weg moet om wat organisatiezaken te regelen. Bij het feit of voor een optreden vanavond. Want wat urkere zangers die zingen daar een mooie zangavond voor de oudjes. Oftewel de bewoners van het nieuwe Feithof. En daarvoor moet ik even wat apparatuur klaarzetten. En misschien zelf ook nog wat meezingen. Dat zien we dan wel vanavond allemaal te doen daar. Ja, zoals gezegd, wij gaan ervoor door. Het is hier inmiddels wat 2 uur. Dat betekent dat we ons gaan opmaken voor het journaal van 2 uur. En hierna de mooie muziek van de lokale omroep Elburg. We wensen u nog een hele fijne luisterdag. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En een hele fijne werkweek.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen de knopen te Valburg en Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikha 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht.

0: aan het Veemuurmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. Blue FM. Jouw nummer 1.
1: They walked along the lonely roads with rusty guns and dirty clothes. The last port, a bugle calls. Once proud,

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar heb je bijna 10 minuten op onthoud. De A50 staat het daar ook vast van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. Daar heb je nu ook 10 minuten tijdverlies, want de spitsstrook is dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A325 is het druk van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen sta je bijna 10 minuten in de file. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem is het oponthoud ook bijna 10 minuten voor knooppunt Waterberg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

Too Good To Be Forgotten. Een hele goede morgen. Ja, dat is voor mij ook even wennen. Op Dokters Recept 2 uurtjes eerder dan normaliter. Want dat is om 12 uur pas. Maar goed. Vandaag hebben we de Veluwe Cup en dat soort zaken op de radio. Dus dan mocht ik even 2 uur eerder op zender gaan zitten. Met Op Dokters Recept. En dan starten we met Amazulu Too Good To Be Forgotten. Uit 1986. En het is de 15e van de 8e van de 26e van de 2000ste. Dat je het even weet, dat je het allemaal even noteert. Ik heb mijn eerste bakje koffie erbij gehaald. Ja, thuis heb ik ook al koffie gedronken, maar hier heb ik een cappuccinootje gemaakt. Lekker hoor. Dus doe dat ook. We hebben de schaamplaten wel klaarstaan. Maar die zijn dan niet om 13:15, maar om 11:45. Dan komt de voorkeur van de luistervriend of luistervriendin naar voren. En gaat dat dan worden Benny Nijman met Vrijgezel? Harry Klorkenstein met Eeuw Den Haag? Of Technotronic met Pump Up The Jam? Dat gaan we meemaken. Je kunt de keuzes maken in de timelines van Betja Dokter op social media. Op Facebook, Instagram, X, Blue Sky en Mastodon. Daar kun je de keuzes maken. Zoek naar BJ Dokter of Betja Dokter. Dan komt het voor elkaar. We gaan eerst even naar Londen. Western Girls, Betja Boys.

Diana Ross. Op mijn leeftijd is dat wel aardig. Als je een keer op de kop gaat staan, hangt alles tenminste een keer de andere kant op. Voor de verandering. Upside Down, Diana Rossi. Met haar haar in de bossie. 1980 zong ze dit in parades in. En in 76 deed de Electric Light Orchestra dat ook met Living Thing. En daarvoor hoorde je de Pet Shop Boys met de West End Girls. Ah, heerlijke muziek op de zaterdagochtend. Ja, ik moet er zelf ook even aan wennen. Ik heb nog maar één bak koffie op, dus ik moet er nog meerdere hebben. Want 10 uur is voor mij vroeg in de ochtend op zaterdag. Normaal ben ik dan nog lekker aan het voorbereiden voor doktersrecept. Maar nu moet ik het al doen, dus ja, zenuwen alom. En zenuwen zijn er sowieso vandaag. Want mijn zoon en mijn vrouw zijn op dit moment bezig met het afrijden voor een motorrijbewijs. En de dokter zelf heeft geen motorrijbewijs. Hij gaat dat ook niet doen, want ik heb wel respect voor de medemensen op de weg. En denk, laat ik dit maar niet gaan doen. Maar mijn vrouw en zoon zijn op dit moment aan het afrijden. En dat hadden ze al eerder gemoeten, of gewild en gekund. Maar dat is toen afgelast vanwege de aanhoudende warmte. Met code rood had CBR bedacht geen examens te doen. En dat is wellicht ook best wel verstandig natuurlijk. Als het allemaal zo warm is. Maar vandaag mogen ze het weer proberen. En dan is het nu, het is wel warm. Maar ook vanochtend stond ik op. Al vroeg. En toen hoorde ik de regen kletteren. Ik denk, wat nu? En ik had, de parasol nog buiten staan en niet afgedekt. En dat soort dingen. Slecht voor mijn spullen gezorgd. Ik beken dat eerlijk. Op dit moment vorige week was ik ook op Loco FM te horen. Nu niet, want nu zit Arno van Elst op Loco van FM. En Arno van Elst heb ik vroeger zelf ook wat radio meegemaakt, zeg maar. Zonder schroeven draaien dan. En die is vandaag jarig, dus als je hem nog een berichtje kunt sturen voor zijn verjaardag. Be my guest. Feliciteer hem even van harte, want die is vandaag jarig. Ik niet, ik ben nog niet jarig. Zei mijn moeder ook altijd. Waar zijn we toegekomen? Zullen we eerst maar even lekker verder gaan, want het is toch ochtend. Neem er een bak koffie bij of thee en een beschuitje om licht de dag te beginnen. Ik heb de dag, ben ik begonnen met een banaantje. Ja, dat kan ook, hè. Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar goed, schuif even aan en dan gaan we gezellig door met de muziek natuurlijk. Wel even, zon en wolken wisselen elkaar deze ochtend af. En vooral in het westen en noorden komt het tot buien. Lokaal gaan de buien gepaard met onweer. Tijdens de middag kunnen vooral in het binnenland plaatselijk enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Het wordt 24 tot 32 graden. Aan zee is het enkele graden koeler. En de wind is vaak matig en waait uit de noordelijke richting. Zondag verloopt zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 22 tot 26 graden. We gaan naar het noorden, misschien is het daar frisser. Hier is Aha, Crying in the Rain.

Forever Live and Die, de Orchestral Maneuvers in the Dark. En hier in het systeem zijn ze netjes vermeld als Orchestral Maneuvers in the Dark. Want ze worden vaak afgekort tot OMD. Ze hadden nog wel meer leuke liedjes. So In Love staat me ook nog altijd bij, ook rond die tijd. Volgens mij ietsje later dan 86, maar kan me vergissen. En in 1966, nog voordat ik bedacht werd, Boudewijn de Groot met het nog altijd helaas actuele Welterusten, meneer de president. Slaap zacht. En Aha met Crying in the Rain. En dat natuurlijk omdat er vandaag wat vocht uit de lucht komt. En laten we eerlijk zijn, dat is vooral absoluut niet voldoende na die hele lange droogte en ontzettend veel warmte. Dus de ene hittegolf naar de andere. De natuur uitgedroogd, de agrariërs hebben er last van. De grondwaterstand is dramatisch. De Rijn staat her en der hartstikke leeg. En die wordt ook niet meer aangevuld, omdat in Zwitserland natuurlijk de gletsjers al gesmolten zijn. En waar moet het water dan vandaan komen? Dus we hebben wel iets van een klimaatcrisis te pakken. Alhoewel ik heel veel mensen zie dat ontkennen. Maar ik zag gisteren toevallig een Facebook herinnering van mij. 6 jaar geleden stond bij mij in de straat echt alles blank. Dat komt zo 1 keer in het jaar voor dat je een enorme plensbui hebt. En het systeem dat niet kan wegkrijgen. Vooral als je in het laagste deel van het dorp woont. En dan staat alles blank. Maar dat zijn allemaal excessen die we nu jaarlijks meegaan maken. Dus er is best wel wat aan de hand. En ik denk ook dat heel veel mensen wel verwachten dat de overheid dan iets doet. Kijk, tegen warmte, je kunt moeilijk een landelijke airco gaan bedenken, zeg maar. Maar je kunt wel zeggen van in dorpen moeten meer, in steden vooral, moeten meer bomen geplant worden. Want bomen die houden die hittestress tegen, want het is nu aan het afkoelen. Maar als je dus in bewoond gebied bent, dus in steden, merk je dat het heel lang warm blijft. Want overal zit het in het wegdek, in de gebouwen. Dus die warmte straalt dan nog heel lang uit. En die hittestress kun je voorkomen met bomenplanterij bijvoorbeeld. Dus voel je uitgenodigd om daar eens wat politici van te overtuigen dat ook dat best wel past in de buurt. Heb ik weer een uitzwaaier gemaakt? Ja. Wat ik nog wilde vertellen, dat is het volgende. De Britse toetsenist en sampler specialist Darren Derry Brownson is op 55-jarige leeftijd overleden. Dan zul je denken, ja, wie is Darren Derry Brownson dan wel niet? Nou, hij speelde in de band die eigenlijk Epsom Mad Funkers heet. En heel veel mensen noemden ze dan stiekem de Ecstasy Motherfuckers. Maar dat waren ze niet. De afkorting IMF zeg je misschien nog wel wat uit de jaren 90. De IMF maakte het nieuws vrijdagochtend via social media bekend dat Darren Derry Brownson overleden is. Vorig jaar werd bij hem een agressieve vorm van hersenkanker vastgesteld. Brownson richtte IMF in 1989 mede op in Cinderford, Gloucester. Met zijn keyboards en samples bepaalde hij mede het geluid waarin indie, dance en rock samenkwamen. Buiten IMF was hij actief als jazzmuzikant en als muziekdocent. Na verschillende reunies werkte Brownson ook mee aan de latere albums Go Go Sapiens en The Beauty and the Chaos. In Nederland scoorde IMF 2 top 40 hits. De debuutsingle Unbelievable, afkomstig van Schubert Dip album, bereikte rond de jaarwisseling van 90-91 de 6e plaats. En I Believe kwam kort daarna tot nummer 36. Dat is niet heel hoog. In het Verenigd Koninkrijk haalden beide singles respectievelijk nummer 3 en 6. En Unbelievable voerde in 91 de Amerikaanse Billboard 100 een week lang aan. Dus ter ere van Darren Derry Brownson, de IMF op je radio. En dit is dan de grootste hit, Unbelievable. Ook artiesten hebben het eeuwige leven niet. Dat geldt voor ons allen. Als we dat beseffen hebben, maar wel vrolijk blijven.

Ja, wat een ultiem zomerliedje blijft dat zeg. The Boys of Summer van Don Henley. Als je denkt, wie is Don Henley? Dat was de drummer en de zanger van The Eagles. En dat is best knap trouwens, zanger zijn en drummen. Want drummen kost natuurlijk ook veel energie. En heel veel ritme. En dan moet je met zingen moet je je eigen ritme aanhouden. Dus dat is knap voor drummers en basgitaristen die toch zingen. Want dat is best een prestatie. Heb ik dat ook even erbij verteld. As Tears Go By van Mariana Faithfull. Waar natuurlijk Mick Jagger achter zat. En de IMF met Unbelievable. Wegens het overlijden van Duncan natuurlijk. 55 jaar is hij maar geworden. Dat is niet veel, toch? Daar doen we het allemaal niet voor. We hopen allemaal dat we toch de oude dag gaan meemaken. En oud worden is natuurlijk een geweldige wens. Maar oud zijn is niet altijd even leuk. Maar goed, dat hoort er allemaal bij, denk ik. Dat veranderen we niet. Wat hebben we vandaag allemaal nog? Want op Doctor's Recept zit die voor niks al in de vroege ochtend op Lou FM. Dat komt omdat we vanmiddag gaan voetjeballen. En dat doen we met het Berend Elzeman toernooi op Sportpark De Heugd in Oosterwolde. Daar spelen om 12:30 ASV Dronten tegen SVI. Om 14:00 VSCO zelf tegen WVF. En om 15:00 SV Epe tegen Go Ahead Kampen. En dan hebben we ook nog de Veluwe Cup. En die is op Sportpark Schenk in het Harde. En daar spelen om 12:30 Ovios tegen DSV 61. En om 14:30 ESC tegen SV het Harde. En trouwens, WRC speelt vanmiddag ook nog. Die speelt een oefenwedstrijd uit tegen VVOG. De aftrap op Sportpark De Strokel in Harderwijk is om 14:30. Dus daarom vanmiddag speciale Noord-Veluwe sportuitzending vanwege de Berend Elzeman toernooi en de Veluwe Cup die gaan plaatsvinden. En de heren hebben er een nat veldje bij. Dus dat is misschien ook wel eens lekker na al die droogte om toch weer eens even... dan kun je lekker slidingen maken. Ik weet dat zelf van vroeger ook nog. Dan gleed je toch wat lekkerder door en zo. Dat staat me nog bij. Je hebt er verder niks aan dat ik het zeg, maar het is wel allemaal zo. Goed. We gaan gauw weer door met muziek weer naar de jaren 80. Want daar ben ik dol op. Dat had je misschien wel gemerkt. We gaan naar Australia, naar Icehouse. Met het fijne liedje Hey Little Girl.

wat een tranentrekker. En daarom heet hij ook Crying. En dat heeft Don McLean goed gedaan. Want het is eigenlijk een liedje van Roy Orbison. Maar deze uitvoering uit 1980 heb ik destijds ook op singeltje gekocht. En Don McLean kan gewoon enorm veel sfeer in zijn stem leggen. Dat is altijd al bewezen geweest, zeg maar. Dus bij deze. Dan weet je dat geweldig, vind ik het. En je hoort ook Icehouse met Hey Little Girl. Brengt ons wel aan het einde van het eerste uur van Op Dokters Recept. Terwijl de schaamplaten nog openstaan. Benny Nijman met Vrijgezel. Harry Klurkestein met EU Den Haag. En Technotronic, Pump Up The Jam. Dat zijn de keuzes van vandaag. De stemmen stromen nog niet hard binnen. Want de luistervriendjes en luistervriendinnetjes zijn waarschijnlijk nog niet helemaal wakker. Maar goed, dat komt allemaal vanzelf wel. We gaan snel even door met de muziek. De Culture Beats als afsluiter van het eerste uur van Op Dokters Recept. Tot zo!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files, de meeste leveren enkele minuten vertraging op. Je hebt nu 5 minuten tijdverlies op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hattemerbroek. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je voor de afrit Hoenderlo. 10 minuten in de file doordat de spitsstrook dicht is. En je hebt op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek ook 10 minuten vertraging tussen het Gelredoom en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Die gaat donderdag in Uurtje Vertuurtje gaan we die spreken. Egbert gaat zingen volgens mij in het Feitenhof. In ieder geval organiseren, maar ook mede zingen heb ik begrepen. Een aantal Urkers komen zingen. Zodat ik wel een Urken liedje ook doen. Maar ik begin eigenlijk even met Annemarie. Eens even kijken, die heeft een nieuwe uitgegeven. Nu gaat hij niet goed. Ja, daar is hij dan. Fates.

Ja, dat was Tino Martin en daarvoor was Annemarie. Even kijken wat voor nieuws we hebben. We gaan gewoon gezellig muziek draaien die ik leuk vind. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. En wat nieuwsberichten tussendoor. En ja, ik kom hier iets tegen. Internationaal handel wil Straat van Hormuz omzeilen en komt uit in Syrië. Nou, slimme gedachte. Het idee dat ik al een paar keer gehad. Ik denk van ja, goh, je kan natuurlijk een heleboel bommen blijven gooien op het hele Straat van Hormuz of Iran, et cetera, et cetera. Maar probeer over het land te komen. En ze hebben inderdaad twee routes gevonden vanuit Basra en Kirkuk. Via Syrië, dat is wel weer het probleem natuurlijk. Maar op die manier kan Syrië ook misschien een beetje uit de narigheid omhoog krappen. En dan komen ze uiteindelijk in de havenplaats Binias. En dan is het Middellandse Zee. Nou, dan ben je inderdaad uit alle narigheid weg. Je kan de straat van Hormuz kan je vergeten. Je kan de straat van Babel, Mandeh, waar de Houthis aan het schieten zijn, kan je vergeten. Alleen, het moet even over het land heen, dat is een gegeven. Maar ik denk dat dat toch in ieder geval een snellere oplossing is, een goedkopere oplossing is dan dat verhaal met Trump, die alleen maar zegt hij is vrij, hij is vrij, hij is vrij. Het is helemaal niet vrij, die straat van Hormuz. En alle tankers worden in de brand geschoten. Dus ze kunnen er niet doorheen. Dus dan moet je inderdaad misschien via het land gaan. We gaan luisteren naar Brooklyn. Eens kijken. Bring me to life.

Ja, Brooklyn, Bring Me To Life. Eens kijken, decorstukken van Soldaat van Oranje. Kwam net over het journaal ook heen. Onder Veilinghamer. De Soldaat van Oranje die 4000 keer opgevoerd is. Trok 4 miljoen bezoekers. Ik ben er zelf ook 2 keer geweest. En ze gaan nu in de Veilinghamer. Dat zou het heel mooi wezen. Want de organisatie, die, hoe lang heeft die gedraaid? 20 jaar of zo. En ze hebben, volgens mij heeft de organisator of de initiatiefnemer heb er goud aan verdiend. Want die zouden het uiteindelijk voor 3 jaar bouwen. En uiteindelijk heeft het 20 jaar of langer dan 20 jaar gedraaid. Zou het heel mooi wezen als deze de decorstukken onder Veilinghamer gaan. En de opbrengst van het hele gebeuren naar een goed doel zou komen. Maar goed, er wordt niet over gesproken. Dus ik hoop misschien dat ze een idee krijgen dat ze er nu echt wel voldoende op verdiend hebben. En nou ja, we gaan nu langzamerhand gaan we naar de musical Oranje. Eens even kijken, wat heb ik nog meer staan? Ik heb August staan van Jay Fair.

Ja, voor degene die het nog niet herkend hebben, Taylor Swift, de enige vrouwelijke miljardair qua zangers en zangeressen in de wereld. Ze is weer op volledige oorlogssterkte met Mr. Trump, want die schijnt haar liedjes te gebruiken in zijn X gebeuren al soort dingen meer en dat wil ze absoluut niet hebben. Nou, kan me dat allebei voorstellen. Ik heb een heel ander probleem eigenlijk en ik snap ook niet waarom we nou vredezaam zijn, maar het gaat in Oldenbroek uit de klauw lopen. Want we hebben vorige keer al even geprobeerd om de wethouder een telefoon te krijgen, maar dat lukte niet helemaal. Die waren allemaal op vakantie, dus dat gaat één deze week wel gebeuren. Het gaat inderdaad over het hele verhaal met de L Apple Pup gemeenten, waarin regenboogvlaggen niet meer gebruikt mogen worden. En nu schijnen er de afgelopen dagen 7 regenboogvlaggen in Oldenbroek gestolen te zijn. Of gestolen zijn, weggehaald te zijn. In eerste instantie dacht ze van het is kattenkwaad. Maar goed, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat er toch wat dieper gebeuren is. En ik hoop niet dat het uit de klauw gaat lopen in Oldenbroek. En dat we allemaal met nuchteren gedachtes blijven doen. En iedereen, ook de LHBTIQ, et cetera, gewoon keurig kunnen leven in Oldenbroek. En we geen allerlei paniekerige situaties krijgen. Dus kijken, wat gaan we doen? We gaan luisteren. Dus kijken naar Move van Sera.

Move van Sera. Even nog eens terugkomende op het dodelijk ongeluk op de A59. Afgelopen vrijdag volgens mij is dat met betrekking tot boerenprotest, et cetera, et cetera. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het een en ander eerst al een reactie ook van, nou, nu komt het gesodemieter allemaal. Maar achteraf gezien denk ik van, ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk, in zoverre gelijk. Iedereen gaf meteen aan van dat de trekkers van de boeren, et cetera, min of meer de oorzaak was om dat ongeluk te krijgen. Nou, dat is absoluut niet aan de bod. Ik denk meer dat de politie in het hele verhaal een beetje verkeerd heb gehandeld. Want ja, die trekkers, die, althans die boeren willen, agrarisch boeren willen protesteren, prima. Met hun trekkers ook prima, maar niet via de snelweg. Dat zou inderdaad een levensgevaarlijke situatie krijgen. Nou goed, helaas is er nu zo'n ongeluk ook ontstaan door een file van de trekkers. Maar goed, uiteindelijk had er opgetreden kunnen worden door de politie, de trekkers niet op de snelweg kwamen. Maar dat betekent nog steeds niet dat de boeren verantwoordelijk zijn voor een dodelijk ongeluk. Inmiddels is de vrouw die met haar grote USV op de andere auto botste, volle vaart is opgepakt en verhoord en ze is weer vrijgelaten uiteraard. Maar zij is degene die inderdaad niet goed opgelet had dat er auto's stil stonden. Die is volle vaart zich gewoon op het autootje waar de twee oudere mensen in zaten, 71 en 72, echt opgereden. Dus ik vind dat kan je niet de verantwoording leggen bij de boeren. Absoluut niet. Ik vind wel, de boeren moeten wel met hun trekkers dusdanig zijn dat ze niet op snelwegen moeten rijden. Maar goed, dat is de politie weer voor. Dus wat dat betreft hebben we een compleet democratisch gebeuren. Protesten, prima. Trekkers niet op de snelwegen. En voor de rest, politie treedt dan in de hoop dat dit niet meer kan gebeuren. Of niet meer kan gebeuren. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb een briefje gezien of de dochters van de twee oudere mensen die overleden zijn, hebben ook heel duidelijk aangegeven. Ja, sorry, je kan niet de boeren het verantwoordelijk stellen. Het is de dame die achterop die auto gereden is, die gewoon die file niet heeft zien staan, een volle vaart te gaan gereden. Die is verantwoordelijk voor het gebeuren. Hoe ze zich verder af gaat lopen, ik hoop niet meer dat ze dit soort toestanden gaan krijgen en dat we op een rustige manier protesten gaan aankrijgen. We gaan even kijken, we gaan naar Tussendoor van Iris Penning.

Ja, die is snel afgelopen. Even kijken. Ja, dat was... Emma, ik zat heel iets anders te lezen. En dacht ik, ja, goh, is dat eigenlijk wel zo? Team Picnic PostNL verschijnt zaterdag met 3 Nederlanders aan het stad van de Vuelta in Spanje. Of Spanje. Timo de Jong, Gijs, Leemreizen en Timo Rozen maken deel uit van de selectie van de Nederlandse ploeg. Nou, hartstikke goed. Gun hun het allerbeste. Alleen waar ik een beetje probleem mee heb, is dat Team Picnic. Picnic heb ik nooit iets over gehoord. Die schijnt nog continu met verlies te draaien. Er zijn die kleine auto's die door heel Nederland heen rijden. En PostNL die rijdt ook met verlies. Want die draait ook met verlies. En die vraagt continu allerlei subsidies aan. En dan begrijp ik niet helemaal waarom dit soort organisaties wielerrondes of wielerteams sponsoren. Ik zou zeggen van laat de posttarief op hetzelfde niveau. Als ik hoor wat je moet betalen voor een postzegel als je een overlijdensbrief wil versturen, dan val je achterover. Dus ja... Ik heb er wat moeite mee. Maar goed, het zal wel aan mij allemaal liggen in dat hele verhaal. Dus ik ga het gewoon een heel iets doen. Het verbaast me. Het is een nieuw liedje wat net weer neergezet is. One Moment van Whitney Houston.

Ja, dus opnieuw op de radio gezet. In ieder geval nog inderdaad. Dus wat dat betreft is het een lekker liedje. Eens even kijken. Ik zit iets te lezen. Herten, relatieve winnaars. Hagedissen hebben pech. Dan praten we uiteraard over de bosbranden, de veenbranden in de midden- en zuid-Europa. En nu de veenbrand in België die nog steeds niet gestopt is. Moet ik even voorlezen. Het ecosysteem wordt als ware gereset, zegt Van Dichelen. Vaak gaat het om kilo's aan beesten per vierkante meter die verdwijnen. Het gaat om insecten die cruciale processen uitvoeren die nodig zijn voor de grond. Ze versnipperen bijvoorbeeld kleine deel waarbij bacteriën en schimmels aan de haal gaan. Nou goed, voor grotere dieren zoals reeën, zwijnen, vossen en konijnen zijn bosbranden een minder groot drama. Belgische media melden bijvoorbeeld dat door deze brand nog geen wilde dieren gestorven zijn. En zelfs voor herten en reeën kan bijvoorbeeld een mooie situatie ontstaan, want ze kunnen ontwijs genieten van het malse gras dat ontstaat nadat een gebied is afgebrand. Dus zo heb je zo positieve en negatieve dingen. Maar ja, dat er een natuur op deze manier zich reset, kan ik me aan alle kanten weer voorstellen. We gaan eens even kijken naar mij. We luisteren naar mijn vriendin, meisje van Honing.

Ja, dat was Pommelien Thijs. Maar wat ze nou precies bedoelde met Meisje van Honing, ga ik eens een keer informeren. Als we een keer zien, waarschijnlijk. Maar goed, ik zat even anders te kijken. En dan denk ik weer, schrik toch alweer hoor. 5 tieners omgekomen bij botsing na spookrijden op de Ierse snelweg. En 4 van de inzitten van anderen raakten ernstig gewond. En de andere 5 zaten in een andere auto spookrijdend op de Ierse snelweg volop tegen elkaar aan. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf een keer zo'n ervaring gehad. Ervaring gehad toen ik uit Oostenrijk kwam. En voorbij Oberhausen richting Arnhem schoot. En gevelhandelijk een auto voor me. En ik reden behoorlijk hard hoor. Een auto voor me gevelhandelijk heel snel naar rechts toe ging. Ja, toen kwam een auto op mij af. Nou, gelukkig bleef die auto heel dicht tegen de vangrails aan rijden richting mij. En we zijn met spiegels tegen elkaar aangeklapt. En ja, je rijdt door. En inderdaad, ja, mijn kinderen waren in de auto. En mijn vrouw was in de auto. En ja, wat doe je dan? Dan moet je 112 bellen, want er is een spookrijder. Maar wat is spookrijder in Duits? Nou, dat was echt wel een probleem. Voordat we dat bedachten, kwam er over de radio al een spookrijder was. En ja, het gaat zo vreselijk snel als die tegen je aanrijden. Je hebt geen enkel zin om uit te wijken. Het is gewoon gebeurd met je. Dus wat dat betreft schrik ik elke keer weer. Zo heb ik ook mijn broer, althans de broer van mijn vrouw en vrouw en dochter ook door een spookrijder doodgereden. Dus wat dat betreft is het altijd maar griezelig. We gaan gewoon eens even rustig kijken. Je hoort nog steeds van mij, Fleur.

Nou, nog een goed berichtje. Tenminste, voor mijn gevoel is het een heel goed berichtje. Ook zeker voor Ellen van Hashtag Over Dieren. Wetenschappers ontwikkelen menselijke miniatuurorganen voor medicijntesten. Sorry. Britse wetenschappers gaan menselijke miniatuurorganen ontwikkelen om medicijnen te testen, waardoor modellen van hersens en darmen. Daarmee willen ze het aantal dierproeven verminderen en de medicijnen nauwkeuriger testen. Nou, dat is inderdaad geweldig nieuws. Als op die manier daardoor al een hondjes en aapjes en weet ik wat allemaal niet meer dierproeven te hoeven te doen, dan zijn we een heel stuk, gaan we een heel stuk vooruit. Ik zal het in ieder geval Ellen vertellen in Hashtag Over Dieren aanstaande woensdag. Donderdag. Eens even kijken. Wij gaan langzamerhand eruit. We gaan zeker afsluiten met Glennis Grace. Met Course I Have Nothing. Na ons komt, eens eventjes kijken hoor. Komt van 7 tot 8 orgeluur met Maarten Zijbel. Nou, iedereen wel bekend wie Maarten Zijbel is. Daarna van 8 tot 9 van Aard tot Eeuwigheid met Aard Duits. Duist, sorry. En dan krijgen we 9 tot 10 Toetie. Harry Hollander en Adriaan Bruining ken ik niet. En van 10 tot 11 Nachtgedachten met Herman Diepens. En daarna gaan we de automaat op. Ik zou zeggen, een heel prettige avond. Dit was WWW, in iets andere vorm. Maar goed, ik hoop dat je toch genoten hebt ervan. En dat je ook de muziek die ik draai leuk vindt. We gaan eruit met Glennis Grace. En we zijn er. Oh, aan morgen hebben we normaal gesproken Ellen versus Rob. Die is komen te vervallen vanwege de voetbal-evenement. Wat de Lou en lokale omroep. Local media gaat doen. Ik ben dus donderdag weer van 6 tot 7 met uurtje factuurtje. En uiteraard daarvoor als technicus bij Hashtag Over Dieren. Glennis Grace. Een prettige avond.

en dan toch nog even tussendoor. Ik heb een bedrijf, Decorette Elburg. En wij zijn naast op zoek naar een monteur die binnensonwering, buitensonwering, et cetera, voor ons gaat leggen. Mocht je informatie willen hebben, 05-2568-3133. Of gewoon even op Google Decorette Elburg. Dan komen we er zelf achter. Tot ziens.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Voor wat het komende orgeluur betreft wil ik met u graag doorbrengen bij het prachtige en indrukwekkende orgel in de Nieuwe Kerk op de Dam van Amsterdam. De organist Bernard Benzimicus, die destijds aan dit orgel was verbonden als vaste organist, besteelt voor ons dit orgel in een programma met uitsluitend werken uit de Noord-Duitse barok, die volkomen bij dit orgel passen. Bernard Benzimicus opent dan zijn orgelbespeling op het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam met van Dietrich Buxtehude te gaan spelen, prelude in D-klein.

Matthias Wickman was ook een organist, componist uit de Noord-Duitse school. Hij leefde van 1621 tot 1674. Dan hoort u nu de koraalbewerking Gelobet seist du Jesu Christus.

Samuel Scheidt, een leerling van de grote Nederlandse organist, componist Jan Pieterszoon Zweling. En Scheidt leefde van 1587 tot 1654. Speelt Bennett Winsemius nu op het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam aan Wasserfüßen Babylon.

Over hetzelfde koraal aan Wasserfluss in Babylon schreef Johan Adam Reinken, en die is oorspronkelijk geboren in Deventer, en hij leefde van 1643 tot 1723, een grote koraalfantasie. En daar kunt u nu naar gaan luisteren.

Van Dieter Poes de Goede nogmaals een klaaglied. Een werk dat u niet zo vaak hoort, maar dat schreef Poes de Goede ter gelegenheid van het overlijden van zijn vader.

van Dietrich Buxtehude hoort u nu ook een koraalbewerking over Niem van uns Herre du treue Gott, eveneens gespeeld door Bernard Winsemius op het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

En dat sluit bij dat Vicemius het orgeluur van vanavond af door te gaan spelen Preludium en Fuga in D groot van Johann Sebastian Bach. En die leefde, zoals je weet, van 1685 tot 1750. En hiermee sluiten we gelijk het orgeluur voor vanavond af. Marco van Doren en ik danken u voor het luisteren. Een goede avond verder en hopelijk tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij het programma Van Aard tot Eeuwigheid. Mijn naam is Aard Duist en het komende uur mag ik voor jullie vullen met fijne klassieke muziek. En we begonnen met And the Walls Goes On, een compositie van de inmiddels 86-jarige acteur en componist Anthony Hopkins. We gaan verder met Ludwig van Beethoven en wel zijn Romance voor viool en orkest nummer 2 in F grote terts. En het wordt uitgevoerd door het English Chamber Orchestra onder leiding van Geoffrey Tate.

En van Beethoven gaan we naar het Italië van de 19e eeuw, Giacomo Puccini. U hoort het neuriënd koraal uit Madame Butterfly.

diezelfde tijd, dus de 19e eeuw. Maar dan in Frankrijk stamt dit Méditation uit Thaïs van Jules Massenet.

Heel gevoelig, heel mooi ook. We blijven nog even in Frankrijk. Gabriel Fauré, ook dezelfde tijd. Hij leefde van 1845 tot 1925. We zitten nog steeds dus qua muziek in de 19e eeuw. Het bekendste werk van Gabriel Fauré is uiteindelijk wel geworden zijn Requiem. Luistert u naar zijn Agnus Dei, uitgevoerd door de Academy and Chorus of St. Martin in the Fields.

We maken een uitstapje naar het Wenen van de 18e eeuw, Oostenrijk. De tijd van hoepelrokken en pruiken. En in de concertzaal klonk Joseph Haydn, piano trio nummer 3.

Haydn. César Franck. Hij maakte prachtige orgelcomposities. En we gaan luisteren naar het pièce héroïque in B-mineur. Het wordt gespeeld door Jean Guillou.

uitbundige orgelspel. Gaan we luisteren naar een werk van Frédéric Chopin. En wel een deel van zijn eerste concert voor piano en orkest. U hoort het Rondo.

0: beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop natuurlijk tot volgende week.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
3: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
2: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro hebben volgens Pro niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. JA21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Dankjewel Louis Armstrong. En we zijn weer van start. What a Wonderful World. Natuurlijk weer een liedje dat elke week gedraaid wordt. En ook elke week nog mooi is. En ook elke week weer helemaal waar. We leven in een prachtige wereld. Welkom bij Nachtgedachten. Ik vind het fijn dat jij weer luistert. Het is weer tijd om al je zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En natuurlijk heb ik weer mooie muziek en mijn vaste onderdelen. Ik heb natuurlijk weer een prachtig gedicht. En ik heb een leuk stukje cabaret bij me. Dus ga heerlijk onderuit zitten. Steek een kaarsje aan. Pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij. Zet alles voor een tijdje van je af. En geniet. En we gaan vandaag genieten. We gaan vandaag beginnen met een nummer dat gewoon kan. De gewoon plaat van Waarom Ook Niet. En ik heb deze keer Nina Simone daarvoor gekozen. My Baby Just Cares For Me.

betrokken nummer. Ik weet niet of mensen deze intro herkennen. Het is niet zo'n hele bekende. Maar het zijn John Denver en Placido Domingo, Perhaps Love. Perhaps love is like a resting

0: Opa, wanneer komt nou het gedicht?
1: Nou, we gaan er nog eentje doen en dan komt het gedicht. Je hebt van die mensen die hebben een stem en daar worden ze voor gevraagd. En in van alles en nog wat, James Earl Jones. En ook een daarvan is Lorna Green. Die heb je al op heel veel dingen. Is dat de stem achter iets? En hij is vooral bekend van vroeger, van de Ponderosa. En dat was ook een prachtig. En als hij dan nog een liedje gaat zingen, dan heb je altijd meteen ook een soort verhaaltje. Dus luister maar even. Ringo.
2: He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But

volgende gedicht is van Tanja Helderman. Zing de zomer. Zing de zomer, dans de dag. Leef de liefde nu het mag. Proef de passie, lees het licht. Wens de warmte, doelgericht. Zing de zomer, baat in blauw. Lief het leven, doe het nou.

0: Space.
1: Hallo, dit is Nachtgedachten. Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
2: Ja, precies, Nova. En blijf nog maar even bij ons, want het is weer tijd voor het cabaret. En ik heb een leuke bij me. Ik heb Brigitte Kaandorp. En dat is, het stukje heet nepreportages. Reportages, maar luister maar gewoon.
3: Maar ja, ik zat later te denken. Eigenlijk zijn een heleboel dingen zijn eigenlijk kunstmatig opgefluft. Nee, maar ik vond het wel een goed begrip. Noem nou eens wat. Bijvoorbeeld een kookboek. Dat is een heel goed voorbeeld. Maak je recept uit een kookboek. Doe je toch echt exact precies wat in het kookboek staat. Wat in het recept staat. Volg toch precies de aanwijzingen op uit het recept. En dan schuif je het in de oven. Trek je het een uur later weer uit. Is het bij jou toch altijd een beetje druiperig en ingezakt. Ja. En op zo'n foto is het altijd helemaal strak met harde puntjes. Ja. Dan is zo'n ovenschotel ook opgefluft volgens mij. Ja, voor de foto is het met fixeren en kleurstoffen, weet ik veel wat ze ermee doen. Het is opgefluft. Weet je wie trouwens ook? Enorm opgefluft. Nee, maar weet je wie? Nee, maar dat horen wij wel eens in de wandelgangen. Karin Bloemen. Ja, die is enorm, enorm opgefluft. En zij schijnt bijvoorbeeld in het echt helemaal niet zo dik te zijn. Nee, het schijnt gewoon een hele slanke vrouw eigenlijk te zijn. Ja, ze komt heel slank eigenlijk het theater binnen om 7:00. Maar ze pompen erop van tevoren. Nee, maar anders past ze ook nooit in die grote jurken natuurlijk. Ja. Nee, maar zij schijnt in het echt eigenlijk net zo dun te zijn als Tineke Schouten. In het echt. En die is trouwens helemaal niet dun, hè, Tineke Schouten. Nee, dat is een hele grote dikke vrouw, hele dikke poemela. Maar die laten ze leeglopen. Ja, dat weet je toch niet? Als je het niet hoort, weet je toch niet dat soort dingen? Weet je wat ook heel erg is? Die Libelle en de Margriet, dat wist ik ook niet. Dat zijn toch hele degelijke damesbladen die je moeder al las? Dat je denkt, nou, dat zal toch wel in orde zijn wat erin staat. Driekwart van wat erin staat. Al die sfeerreportages met picknickmanden en roeiboten en zo. En 6 dubbele sandwiches. Ken je ze? En met paasontbijten en weet ik veel. Dat is allemaal nep. Of met kerstmis. Zijn ze ook altijd heel erg. Het zijn eigenlijk altijd het ergst. Dat is elk jaar hetzelfde, moet je maar eens opletten. Er is altijd zo'n hele hippe, frisse, opgeruimde huiskamer. En er zijn altijd van twee van die leuke, jeugdige, ontspannen, al jarenlang bevriende gezinnen staan erin. Weet je, met twee van die papa's met van die crème-kleurige kabeltruien, Kees? Zie het voor je? Elk jaar weer, doe hem zijn crème-kleurige kabelkooltrui maar aan. Ja, kan iedereen zien dat hij vrije tijd heeft. Nou, en die papa's die gooien dan leuk, jongensachtig, robbedoezerig speels van die profielzolkinderen lucht in zo, weet je? En die vangen ze ook weer op elk jaar en zo. En er staan er overal schaaltjes met leuke, grappige, ontzettend originele kerstlekkernijen. Leuk om met de recepten erbij, leuk om met de kinderen te doen in de kerstvakantie. Alsof je daar überhaupt ooit aan toe komt trouwens. Ja, ja, ja. En er staan er van die ontspannen jeugdige mama's bij met zo'n pak meestal. Een broekpak met een sjaaltje zo nonchalant. En die staan zo'n beetje vertederd naar die papa's te kijken. Want goh, wat hebben wij toch wel leuke mannen. Zelfs nu we kinderen hebben, zijn ze nog steeds leuk met die kutkinderen in de weer. Zo gezellig, weet je. Nou, zo met zo'n broekpak met zo'n nonchalant sjaaltje staan ze altijd zo'n beetje zo, ja. Zo. Nou, zie het voor je eens elk jaar weer. Nou, dat soort reportages, dat is dus allemaal nep. Ja, ja. Ik heb namelijk ook een keer geprobeerd om er zo uit te zien met de kerst. Wij zijn niet verder gekomen dan een half bakje van die aangebrande kerstkransjes. Ja, en verder, wij zijn in een depressie geschoten. Zijn we pas half februari weer uitgekomen. Ja, man. Dit red je helemaal niet. En ik weet dus nu ook hoe dat komt. Want ik heb het gevraagd aan iemand die bij de Libelle werkte. Want die interviewde mij. Toen heb ik na afloop gevraagd, nou moet u mij eens uitleggen. Wie zijn die mensen nou in zo'n reportage? Waar wonen die mensen? Wie organiseert zo? Wat zijn het voor supergezinnen? Ja, ik kan niks van. Ja, ik wil eigenlijk geagiteerd gesticuleren, maar dat gaat niet. Toen heeft zij het mij uitgelegd onder strikte voorwaarden overigens dat ik het niet verder zou vertellen. Ja, maar zij kan natuurlijk helemaal de tering krijgen. Ja, sodemiet erop. Ja, echt de tyfus sodemiet erop. Ja, rots op. Nee, maar ik ben zo kwaad geworden op de takwijf. Zij heeft het mij uitgelegd. Zo'n reportage, daar doen ze om te beginnen, doen ze daar al een hele week over. Dit is helemaal niet op kerstavond bij iemand thuis. Nee, dit is ergens in augustus al. Ja, in een tot huiskamer omgeflufte studio, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, er komt een heel metamorfose team komt erbij. Met een setdresser, stylisten, nagelknipser, visagiste, kapster, kledingnicht, weet ik van allemaal. Ja, om die mensen een beetje leuk op te fluffen, dat hebben wij thuis ook niet. Er komen een paar kinderjuffen om die rotkinderen in bedwang te houden. komen een paar banketbakkers om die koekjes te bakken. Die komen gewoon met die koekjes aanzetten. Daar hoeven die mensen helemaal niks aan te doen. Er ligt een hele grote stapel schone kabeltruien klaar voor die papa's. Ja! Voor als er een vlek op komt, trekken ze een nieuwe van de stapel. Thuis hebben wij maar één zo'n trui. Ja, en dat vind ik allemaal nog tot daaraan toe. Nee, maar dat snap ik nog wel, dat je zo'n reportage een beetje moet organiseren. Maar wat ik dus het gemeenste vond, dat durfde zij mij gewoon met droge ogen te zeggen. Die gezinnen, hij kent het, die gezinnen die er, ja, hij weet het. Nee, maar het is een fotograaf, zei ik. Nee, maar die gezinnen die daarin zitten, die leuke, al jarenlang leuke, bevriende gezinnen, dat zijn helemaal geen gezinnen. Nee! Die worden gewoon door een of ander modellenbureau bij elkaar gezocht. Die kennen elkaar helemaal niet eens. Onderling ook niet. Daar staan ze elkaar ook allemaal nog zo vrolijk aan te kijken. Ja! Godzakken zeg! Ja, ik ben zo kwaad geworden op de takkenwijf. Ik heb ze met een opgerolde libelle op de fontanel geslagen. Ja, ja. Ja, heel hard. 6 keer, echt waar. Ja. Sodemiet erop. Ja, ik ben zo... Ik zeg, weet je wel dat je heel Nederland in de stress jaagt, zeg ik. Ja, wij maar denken dat wij gek zijn dat het ons niet lukt. Ik zeg, het had niet veel gescheeld, hoor. Ik had me verhangen met het mel nog in mijn haar. Ja. En mijn sjaaltje op 6:30, zeg ik tegen hem. Ja, ik zeg, waarom denk je dat er zoveel zelfmoord wordt gepleegd in Nederland? Ik zeg, dat zijn heus niet alleen vertwijfelde pubers. Het zijn ook hele gewone huisvrouwen die net even op een verkeerd moment een libelle open hebben geslagen. Ja. Godzakken zeg.
2: Ja, Brigitte Kaandorp. En dan... Ja, er zijn wel mensen die deze herkennen, dat weet ik zeker. Deze intro. Je hebt dat Herman Brood en Henny Vrienden bij elkaar kwamen en dachten, laten we samen een leuk liedje maken. En ik vind hem ook heel leuk. Als je wint, heb je vrienden.

Ja, en het is ook waar natuurlijk. Hè. Als je wint, dan heb je vrienden zolang je wint. Want dus je weet niet hoe vlug ze kunnen verdwenen zijn. Als je niet meer wint, je hebt soms van die dingen. Dan gaan we naar een nummer uit 2026. En het is van Sommieux, Dog Before the Dawn.

0: Fijn dat je luistert naar Nachtgedachten. Even lekker weg van alle beslommeringen en genieten.
1: Precies, en genieten. En we gaan natuurlijk genieten. We gaan naar het volgende nummer en dat is deze. Do You Know Where You're Going To? Ofwel Team from Mahogany, Diana Ross.

Blijft ook een fantastische stem en het blijft ook een prachtig nummer. Team from Mahogany. En we gaan naar 50 jaar verder. Dat doen we gewoon, want dat kan in een nachtgedachte. En dan komen we ineens terecht in 2026, want dat was van Diana Ross, kwam van 1976. Dus, en dan komen we bij Raccoon en Viola en Daffodils.

Ja, en dus in 2026 zijn er ook nog prachtige duetten. En dit waren Raccoon en Faella. We gaan naar een volgende. Ook die is denk ik heel bekend als je de intro herkent. Faya Condias en What's a Woman?

Ja, dit is nog steeds Lou FM. Je bent nog steeds bij Nachtgedachten. En we zijn toe aan ons laatste nummer. En ons laatste nummer is er een, ook weer een duet. En dat komt uit 1978, dit duet. En het zijn Barbra Streisand en Neil Diamond. En You Don't Bring Me Flowers.

Ja, die hebben natuurlijk helemaal uit laten lopen, hè. You Don't Bring Me Flowers. Dit was weer Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Nou, doe het rustig aan. Ik ben er natuurlijk gewoon weer volgende week om 10 uur. Op maandag natuurlijk. En ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Ik had een mooi gedicht van Tanja Helderman. En daar wil ik ook voor bedanken dat ik die nog steeds mag gebruiken. Tanja is wat dat betreft een hele goeie. En die dat is een prachtige dichteres. En ik vind het fijn dat ik haar gedichten mag gebruiken van haar. We gaan eruit. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond nog. Een hele goede nacht en morgen gezond weer.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: En Wouter Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesch Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het